0: Gedrakken zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003... in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003... in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

0: Gerrit Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hanta-virus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad overheeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hanta-virus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
9: Win jij de allerlaatste tickets?
8: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Stuur je appje naar

0: was hij. Zombie R, 12 to 12, zo heet het plaat. In het begin van het radioprogramma op de zaterdagochtend.
1: Johan de Vos.
0: En ondertekende gaat je vergezellen met lekkere muziek. Komt trouwens met Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Op deze zaterdag, vandaag alweer de 6e juni 2026. Hey, die hartelijk welkom tot 9 uur. Ga je het met alleen meedoen? Je hebt het gehoord? Johan de Vos, ja? Oké.

Toch heeft hij onlangs een nieuwe album uitgebracht, deze James Morrison. Maar daar werd geen hitsingle van afgetrokken en ook niet gedraaid in ieder radiostation. Ik heb er nog niet voorbij horen komen in ieder geval. In dit geval radiostation trouwens ook niet. Dus, ja, dan moeten we doen met een oudje van hem. Dat was je met Slave to the Music, James Morrison. Daarvoor Michael McDonald, terug naar de jaren 80 met Sweet Freedom op dit radioprogramma show. Oké, verder met Roxy Dekker, samen met Idali en

0: Coldplay, Let's Talk.
1: Ja, daar ben ik weer, natuurlijk. Oké. Maar ja, ik ga wel je dadelijk verlaten, want het non-stop muziek, 20 minuten breuzelvrij hits, komen eraan. Doet het niet meer? Ja, dat is zo. En dan betekent het dus gewoon lekker muziek achter elkaar, maar zonder dat de Vos er even doorheen hoeft te lullen. Maar nog niet helemaal, want we gaan nog geen plaat draaien totdat de headline nieuws er aankomt. Kort nieuws van de wereld. En nou, dat is dus non-stop muziek. Met onder andere Amy McDonald zie ik staan. Falco, weet je wel, daar commentaar had hij. En Susanne Freek, de nieuwe single halverwege. En Jennifer Lopez, J-Lo met Play. Gaan we straks voor je draaien. Maar eerst toch Anton.

0: Een lekkere geur is essentieel.
1: Maar wat is jouw favoriete geur?
0: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
1: tot Michael Kors.
0: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
1: Bij Boelman Parfums.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hanta-virus uit. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Just turn it up and turn it on.
1: Goedemorgen.
2: Was je lekker, deze? Lekkere plaat van Jay Low, Jennifer Lopez dus een play. En Suzanne Vreken worden ze voor met Halverwege. Halverwege de 20 minuten lange Breuze Way hit. Was dat de plaat? Want daarvoor hoorde je nog Falco en Der Commissar. En we begonnen met Amy McDonald, Mr. Rock and Roll. Ja, yeah, rock and roll. Misschien straks nog een lekker rock and roll plaatje. Ja, lijkt me een goede suggestie. Oké, verder.

0: zou ik mee kunnen zeggen, want ben je wakker?
1: Ja, oké. Okay.
0: Wakka, zo heet die. Nano en Ems. En dat waren ze dus met Wakka. En Garant is daarvoor met Runaway. Oké, okay, we gaan even tussenuit. 8 uur komt er aan het nieuws. En daarna deel 2.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs.

0: een landgraaf of bel 06 46 00 57 51. Tot snel bij Pavel Parket.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
0: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
0: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen ditjes festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Mmm.

0: Johan de Vos.
1: Ja, toen was hij afgelopen. Een beetje uit je bed geschud, als je misschien nog in bed lag, met deze plaat. Ja, je werd er in ieder geval wel wakker van. Van deze nieuwe single van Justin Bieber, samen met Nicki Minaj. Heb je hem gehoord? Justin, ken je hem? Ja? Oké. Het is wel de beat van Nicki Minaj, ja. Beauty and the Beat. Niet Beauty and the Beast, maar de Beauty and the Beast. Beat. En Beauty and the Beast doet me denken aan die film, die Disney-film natuurlijk. En afgelopen week, ja, was de titeltrack van die film trouwens, werd gezongen trouwens, door Celine Dion en People Bryson. En People Bryson is afgelopen week, is die op 75-jarige leeftijd helaas door een beroerte in het ziekenhuis moeten opgenomen worden. Maar daarna ook overleden helaas. Dus we missen deze fantastische zanger. Misschien dat ik... misschien dat ik hem toch nog dit uurtje ga draaien. De Beauty and the Beast plaat. Ja, ik ga hem gewoon erin zetten. Ja, straks komt hij voorbij. Goh, is dat afgesproken? Oké, welkom terug trouwens, deel 2. Op deze zaterdagochtend. Vandaag alweer de 6e juni 2026. Mijn naam is Johan de Vos, tot 9 uur. Ga je lekker vergezellen met lekkere muziek uit heden en verleden. Dat was juist de hele plaat. Plaatje uit het heden van Justin Bieber en Nicki Minaj. En daarvoor Diddy en Dirty Money. Dus, en Coming Home, zo heet het op plaats, in het begin van deel 2. Ik heb muziek van onder andere CJ Lewis, Sweet For My Sweet. Ja, uit de jaren 90. En ik heb Morgan Wallen en Tate McRae. Die komt nog eraan met What I Want. En die is ook lekker. En ja, Bruno Mars met een oudje, die komt nog voorbij. Na deze van Christina Aguilera en Redman.

Bruno Mars met I Was Your Man. Welke softie plaat, een beetje romantische plaat hij van je nieuwe single. Die klinkt een beetje als dit eigenlijk wel. Die is wel ook mooi trouwens. En dit was een oudje weer trouwens van Bruno. Daarvoor Christina Aguilera en Red Man en de Dirty plaat. Lekker dirty op de zaterdagochtend. Oké? Okay. Ja. Zijn we een beetje schoon nu? Ja, oké, okay, dan kunnen we verder met de show. Oké, okay. Morgan Wallen komt eraan met Dave McRae. Maar nu, uit de jaren 90, C.J. Lewis.

is lekker deze plaat toch altijd. Oh. Zaterdagochtend, wat ga je doen op de zaterdag? Merendeel, ja, zijn mensen die gaan moeten nog boodschappen doen. Want ze de hele week hebben gewerkt. Nou, zijn het ook wat mensen die de vrijdag ook al vrij hebben? Die hebben dat dan vrijdag gedaan, maar ja, oké. Okay. Maar mocht het zo zijn, ik wens je veel plezier. En of misschien ga je, ondanks het weer zo is, boodschappen doen. Of misschien moet je ergens nog naartoe. Dat zou best kunnen. Wens ik je veel plezier in ieder geval van vandaag. Maak er een leuke dag van. Dat was morgen Wallen, dus morgen Wallen. Ik heb de Wallen onder mijn ogen nog. Ja. Tate McRae. En C.W. Lewis door de vorm met de Swedish vorm.

0: Oh, die belly dancer van Imadak, een buyer. Hey, ik ga je even laten. Even het nieuws komt eraan. Hebben nieuws, korte nieuws. En daarna 20 minuten lange Bros of Legit non-stop.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde. Bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Hey mom, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
2: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Ik de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
7: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
7: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Op de vorige zaterdagochtend, ja, misschien heb je een feestje vanavond. Dan ben je in ieder geval een stemming geweest. Gekomen in ieder geval door deze Little Kleine en Samuel Welton. Maak me nou niet gek, zo heet de plaat is. Blue Control hoorde je hem ervoor met Hit 'em and Hit 'em Style. Oeps, daar was je weer. En Alexander O'Neill met Fake. En begonnen met Kelly's en Trick Me hierbij. Nu verder met
1: Ed Sheeran en Happier.
2: Walking down 29th and Park.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: op tritonmarketing.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting.

0: vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen ditjes festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors.
9: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
11: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
9: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
10: Bij Poelman Parfums. parfums.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
11: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.

Yes, een hele goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Dit is de zaterdagochtend van RTV Parkstad. Met zometeen muziek van Jay. Een mooie dag. Ook Marky Mark en de Funky Bunch komen eraan. En Good Vibrations. Ik ga ervoor zorgen dat met de allerlekste tracks jouw weekend begint. Maar we beginnen met de track van vandaag. Nu ik heb gekozen de activiteiten van deze zaterdag 6 juni 2026. Dit is vandaag Internationale Dag van het Bordspel. Internationale Dag van de Russische Taal. Maar ook Dag van het Schaap. En, niet te vergeten, de Internationale Dag van de Plaagdieren. En daarom dacht ik, dan moet ik deze wel voor je draaien. Dit is UB40 op RTV Parkstad. En Wet in My Kitchen.

Je hoorde Lady Gaga en Abracadabra. Hier op Echte TV Parkstad een hele goeiemorgen. Ja, je kan ook al echt van je laten horen via de Echte TV Parkstad app. Dat doe je naar echteweerparkstad.nl te gaan en daar op het groen icoontje van WhatsApp te klikken. En dan kan je naar me appen wat je wil horen, wat je wil zeggen. Het kan allemaal. Zo meteen natuurlijk ook weer straks de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Dit was de allereerste. Hij is van Justin Wild en hoor je nu hier op Echte TV Parkstad. Dit is Cheerio!

Justin Wild en Chibio hier op Echte VIP Parkstad. Een hele goeiemorgen. Zometeen het nieuws van 9:30. En ook heel veel meer muziek. De Song of the Year die werd gewonnen bij de Grammys, hoor je zometeen. Na Kygo en One Republic.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
6: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Jackson en Leave Me Alone hier op RTW Parkstad. Hij heeft maar liefst 13 Grammys gewonnen. Hè? Maar eentje voor de Song of the Year. Dit was de Song of the Year van 2026. Sam Fenn en Olivia Dean. Nieuw bij Parkstad. Wayne Meehan.

Bluff en Zoutelanden. En als je aan Bluff denkt, dan denk je natuurlijk aan Zeeland. En als je aan Zeeland denkt, dan denk je natuurlijk aan Concert Zee. Ja, vanaf donderdag de 27e juni, nee 25e juni, dan begint Concert Zee weer met onder andere op die donderdag Direct, Bluff, Sophie Alex Baxter, Chef Special, Fleming. En dan op de vrijdag Suzanne Vree, Counting Crows, Kensington, Frenna, Pommelien Thijs. Zaterdag is dan voor Bluff, die sluiten natuurlijk af. En ook James Arthur komt langs, net zoals Snelle en Ilse de Lange. Ja, dat is toch een line-up waar je u tegen zegt. Als je denkt, nou, daar wil ik heen. Nou, dat gaat niet meer, want ja, de tickets zijn namelijk al lang uitverkocht. Nou, wat gebeurt hier? Even kijken. Ja, we gaan maar door met We Pray. Sorry.

Coldplay, Little Sims, Burner Boy, Eliana en Tini. Ja, dat ging net eventjes fout. Maag. Sorry daarvoor. Maag, ja, ik ga ervoor zorgen. Replay hoorde je net niet helemaal, maar ik ga ervoor zorgen dat je alle muziek die je vanaf nu hoort, dat die wel helemaal voor jou klaar staat. Als warme broodjes uit de oven komt de muziek naar jou toe. Met zometeen natuurlijk na nieuws van 10 uur nog veel meer muziek. Eerst Mabel, dit is Mad Love op de zaterdagochtend van Echte Wippakstad. Fijn dat je erbij bent. Een hele goeiemorgen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Wow!
7: De nieuwe Havana Spin.

0: Efteling Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havanna Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
7: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
8: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat melden Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes in 1996, waarbij drie Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er twee explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Kom binnen.
5: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
7: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.

Yo, de Fifth Harmony en Word It hier op Echt TV Parkstad. Ja, en dadelijk hoor je Purple Disco Machine en Dopamine. En ja, ik vind altijd bij zo'n DJ vergeten ze altijd de zangeres of de zanger die erbij zingt. En deze zangeres die op dat Dopamine zit, die is een Nederlander. Ze heeft echt al heel veel vette dingen gedaan. Ze heeft namelijk al liedjes geschreven voor Demi Lovato, Lil Max, Charlie XCX. En ook het lied waarmee Cyprus in 2022 deelnam. Met het Eurovisie Songfestival. En deze hit is dus toch echt haar grootste. Dopamine, hoor je hier op Echt TV Parkstad.

Purple Disco Machine en Dopamine. En wat ik net al zei, je moet natuurlijk die zangeres achter zo'n dance tracks niet vergeten. Dus ook Aydag hier op RTV Parkstad. Nou, ik krijg al best wel veel berichtjes binnen. Dus ik zou zeggen, stuur ze gewoon door via het epicoontje op onze website. Dit is Junior Jack.

En hey, Samba! Is natuurlijk heerlijk om met zo'n track het weekend te beginnen, hè? Heerlijk. En goedemorgen, het is de zaterdagochtend van RTW Parkstad. Ik kreeg al een berichtje binnen van Simone Leijten. Zij heel veel succes. Ja, dankjewel voor je appje. Ook Michel liet van zich horen via de RTW Parkstad app. Hij zei, je doet het supergoed. Nou, dankjewel. Jippier! Vanaf nu hoor je me elke zaterdagochtend tussen 9 en 12. Met de allerlekste muziek. Ik zeg altijd, de tracks komen als broodjes uit de oven op je zaterdagochtend. Wat ben je net doen? Laat het eventjes weten via het epicoontje op onze website. Misschien ben je wel je zoontje naar de training aan het brengen. Je dochter naar de dansles. Het kan allemaal. Laat het gewoon eventjes weten. Dan draai ik de allerlekste muziek voor je. Ook Nederlandstalig natuurlijk. Zometeen Neon Trees. Animal komt eraan. Na Samuel Welten. Dit is Alles Kan Kapot.

0: Alan Twee is an Animal. Heerlijke muziek voor jou een zaterdagochtend. Zometeen gaan we verder met Ariana Grande en The Weeknd. Love Me Harder komt eraan na de commercials. Tot zo.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808. De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996, waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: 89.2 FM.
8: Good morning.
9: Jouw

0: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad. Dit is het weekend van RTV Parkstad.

0: pizza's en...
1: Ja, een hele goeiemorgen. Fijn dat je erbij bent. Ik zei net al, laat even van je horen via de RTV Parkstrap. En dat doen veel mensen. Gewoon jullie dan van zich horen. Groetjes uit Duitsland zelfs. Nou, dat is leuk. Dan hier Marley. Helemaal top, Jip. Ik zit te luisteren met wat zoutjes erbij. Dat is lekker. Dan Wendy. Lekker in de tuin aan het werk op de zaterdagochtend met de muziek van RTV Parkstad. Nou, daar doen we het voor. En ook Mike doet dat. Hij is samen met Luc aan het klussen in de tuin met RTV Parkstad op de achtergrond. Nou ja, dat is nou leuk. Dat is nou leuk om te horen. En Luc laat hetzelfde van zich horen. Heerlijk klussen met zometeen de tip van Jip op de achtergrond. Ja, dat klopt. De tip van Jip komt eraan. Net zoals vanavond. Suzanne Freek. Die hebben natuurlijk 10 keer in een uitverkochte Gelderdorm gestaan. Vanavond, eerst moet je natuurlijk even naar Saturday luisteren met Kim en Erik. Maar daarna dan kun je vanaf 8 uur live dat Gelderdorm, dat Gelderdormconcert bekijken op Videoland. Vanaf 8 uur kun je dat hele Gelderdormconcert bekijken. Dus ik zou zeggen, alvast een opwarmetje. Ja, toch? Dit zijn Suzanne Freek en Nooit meer regen. Ja, was dat maar zo.

Volg jaar Park City, Roxy Dekker. Ja, en ze komt ook naar Pinkpop, hè. Over 2 weken staat Roxy Dekker op Pinkpop. Ook heel leuk. Ze kan nog in Parkstad hier dus checken de aankomende zomer. En over wat je kan checken hier in Parkstad. Nou, dan heb ik hier voor je wat er allemaal te doen is in Parkstad. Bijvoorbeeld in het theater in Heerlen. Een Pink Project The Band. Dat is een tribute band. Of The Story of Pink Floyd. Ja, die staan dus in Heerlen. Daar kan je nog heen. Is vanavond in Brunssum is vandaag de Beach Party op het Lindenplein. Daar hebben ze helemaal een kuub zand gelegd. En er komen echt de leukste artiesten zoals Calvin Horsch en echt nog veel meer. Ook Billy Dance en ook een tribute band van de Spice Girls. Nou ja, als het al geen zomersweer is, dan komt dat zeker naar Brunssum toe. In Heerlen natuurlijk, niet te vergeten, de kermis. Tot en met 10 juli, dan is daar in het centrum van Heerlen eigenlijk alleen maar kermisattracties. Heel veel leuke dingen om daar met je kind heen naartoe te gaan misschien wel. Dan een Voerendaal, het Zomerfestival. Cultureel Voerendaal laat in het 10-daags cultuurfestival zien dat ze groot kan zijn door haar eigen parels. Je kan daar eten proeven, je kan daar luisteren naar dingen, je kan daar iets zien, je kan daar iets voelen. Zo doen ze het omschrijven, dus ik denk dat dat wel leuk is, toch? Laatste dan nog, de Stef Bos wandeling. Ja, dat is een bijzondere wandeling door het Blote Voetenpark in Brunssum. Geen gewone route, maar je wordt eigenlijk onderweg. Kom je allemaal woorden en liedteksten van Stef Bos tegen. Nou, dat dus ook allemaal hier in Parkstad te doen dit weekend. Maar denk je, nou ja, ik wil gewoon eventjes niks doen. Dat kan natuurlijk ook met de allerlekste muziek hier op RTW Parkstad. Zometeen Kenny B, Frisse Morgen in Parijs. Na Timberland, Gary Hilson. Dit is The Way I Are.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op RTV Parkstad. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag heeft de rapper twee concerten in het Arnhemse

0: De Gelredome. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren, zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël er onbekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996, waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig, hoor. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

op Echt TV Pax. Dat een hele goede morgen. Ja, en daarvoor ook nog natuurlijk Flemmingenboef Champions League. Die was vorige week de finale daarvan. Uiteindelijk ging Paris Saint-Germain met de winst ervan vandoor. Ja, nu zijn we natuurlijk weer vol in het WK. Vanavond zijn de laatste vriendschappelijke wedstrijden wanneer ze dan naar Amerika vertrekken. Met vanmiddag om 3:00 België tegen Tunesië. 19:45 Portugal tegen Chili. Roemenië tegen Wales moeten vanavond spelen. Ook Verenigde Staten tegen Duitsland. Bolivia tegen Schotland. En Engeland tegen Nieuw-Zeeland. Ja, ik ben natuurlijk iets jonger dan de andere DJ's hier. En ik weet misschien ook wel meer de trends op TikToks en zo. Ja, dit nummer is nu een hele grote trend op TikTok. Van Twain, Drops of Jupiter. Did you sail across the sun? En dan speciaal dit stukje. En dat is dus echt een hele grote trend nu hier op TikTok. Maar hij is natuurlijk ook nog altijd heel lekker om gewoon helemaal te draaien. Twain, Drops of Jupiter hoor je nu hier op RTW Parkstad bij de zaterdagochtend.

Zo, hey. Het is toch heerlijk om zo het weekend te beginnen met Janet Jackson en Together Again hier op Echt TV Parkstad. En daarvoor hoorde je ook nog Maroon 5 en What Lovers Do. Ja, een hele goede morgen. Het is bijna, even kijken, het is bijna 11:30. En zometeen nog muziek van Everjack. Oh, The Culture Club komt eraan. Karma Comedian. Om even die festivalsfeer alvast in te komen. Even die zomerse festivalsferen. Over festivals gesproken. Ik heb festivalnieuws voor je. Volgend weekend is natuurlijk Best Kept Secret hier in Nederland. Met op de line-up. Op de vrijdag. Dat begint meteen goed. De La Soul en Jack White treden dan op. Dat zijn de twee grootste artiesten. Ook Seth is op de zaterdag bij. Wolf Alice, Nick Cave en de Bad Seeds. En dan kan je afsluiten met een DJ-set van Job Jobsen. Hij heeft vorig jaar de Lowlands Alpha, een grootste stage van Lowlands, heeft hij toen ook afgesloten. En het was een moment om nooit te vergeten. De zondag kun je ook goed beginnen met Jungle by Night. Gorillaz zijn er ook. Joey Valens en Bway. Echt genoeg artiesten. Dit weekend dan is in Barcelona een groot festival aan de gang. Primavera Sound. Ja, er werd gisteren werd een paar optredens afgelast. Omdat het heel erg was aan het regenen. Dus Doja Cat en Massive Attack konden toen niet optreden. De twee grootste hoofdartiesten. Maar dan gisteren The Cure wel. 5 juni, 6 juni vandaag. Gorillaz, The XX en My Bloody Valentine zijn daar de grootste artiesten. Ja, ik wou zeggen, daar moet je dus heen. Maar ja, naar Barcelona nu nog voor vandaag, dat gaat moeilijk worden. Iets korterbij dan, Rock am Ring. Dat is gisteren begonnen. En vandaag, ja, dat is helemaal uitverkocht. En vandaag staat daar een eigen goede line-up. Met Volbeat, Electric Callboy en echt nog veel meer rockartiesten is dat meer. Ja, en dat was het festival nieuws dan weer voor deze zaterdag 6 juni. Terug naar de muziek, zometeen Culture Club, naar Everjack en In My World.

0: Zomer op je radio, heerlijk! Culture Club en Kamer Comedian. Zometeen nog veel meer muziek. Ook de tip van Jip, mijn favoriete track van dit moment, komt eraan na de reclame.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
1: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ziekte Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam te gaan. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996, waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
10: 89.2.
0: Goedemorgen.
9: Jouw hit. Jouw nacht.
11: Jouw hit, jouw lied.
0: Jip met Gwen Stefani.
12: RTV Parkstad.

Manu, ciao. En me gustas tú. Ik zei net dat Gwen Stefani kwam, maar die kwam helemaal niet. Sorry daarvoor. Als je nou echt had verheugd op Gwen Stefani. Zometeen mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip. Ja, ik denk echt... Ja, het is geen nieuwe hit. Het is een hit van vorig jaar. Maar ik heb hem weer opnieuw herontdekt, denk ik. Ja, ik vind het echt weer zo'n lekkere track. Dus ik ga hem gewoon zometeen voor je draaien als tip van Jip. Komt er dus zometeen aan. Ook muziek van George Michael, Outside, hoor je zometeen. Na

ochtendshow met... Met zometeen. Mark Mechtens natuurlijk. Eerst krijgen we van mij de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik echt heel erg lekker vind om te luisteren voor mezelf. Maar dat is ook lekker vind om voor jou te draaien hier op RTV Parkstad. Ja. En ik moet je eerst even voorstellen aan deze. Deze is van Prosper en Clooney. Free Your Mind. Ik denk dat dit de zomer in 2026 wordt. Moet je even luisteren. Lekker hè? Dat denk ik dus de zomerhit van 2026. Maar die is zo nieuw dat hij nog helemaal niet in het programma staat. Dus we gaan naar de zomerhit van 2025. De hit van vorig jaar. En die heb ik afgelopen week ook helemaal kapot grijs gedraaid. Dus ja, dat vind ik ook gewoon een goede tip van Jip. Dit is Calvin Harris en Clemente Douglas. Blessings.

0: op je radio.
1: Exact, dit was hem dan, de zaterdagochtendshow. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nou alle tips van Jips tot nu toe checken? Ga dan naar de gelijknamige playlist op Spotify. Tip van Jips, streepje echte Parkstad. En je komt er vanzelf en dan vind je alle tips van Jips tot nu toe. We sluiten af met Sugar Babes en Shape. Tot morgen.

0: MGV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: MGV Parkstad in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
3: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
4: 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
5: Kom binnen.
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: Prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Eckraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakke zet de tijd op

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens een Oekraïense drone-eenheid werd het vliegveld gebruikt als logistiek steunpunt en als lanceerplek voor Shahed-drones. Er zouden onder meer voertuigen en brandstoftanks bestookt zijn. Ook meldt Oekraïne sowieso steeds meer doelen aan te vallen die ver achter de frontlinie liggen. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond

0: CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een man van 35 en hij was aan het speervissen bij een eiland voor de kust van Albany. De haai was een exemplaar van ongeveer 4,5 meter. Hulp voor de man kwam helaas te laat. Door de reeks incidenten gaan er in Australië steeds meer stemmen op over het doden van haaien, maar milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het weer vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en er trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik die nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor.
10: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

vrienden en vriendinnen. De klok geeft eventjes over 12 aan. Het officiële begin van de zaterdagmiddag van RTV Parkstad. Tot aan 2 uur is dit de Weekendlunchshow. Met zometeen uiteraard weer een track uit de jaren 90. En die is van Lonnie Gordon. Wie zeg je? Lonnie Gordon. Happen all over again. Maar eerst, let's

was 1990 en Lonnie Gordon die was opgenomen in die stal van Stock Aitken en Waterman. De hitmachines op dat moment. En zij maakte haar grootste hit, Happening All Over Again. En dat is de track die je zojuist hoorde in de We Get Loon Show. Een dikke 7,5 minuut tot aan Deepesh Mode. En People Are People. Nu is Robin Schulz en Francesco.

0: vrienden en vriendinnen van de radio. Het is inmiddels juni en dat is traditiegetrouw de maand waarin Pinkpop plaatsvindt tegenwoordig. En ook de heren van Depeche Mode die zouden in 2009 optreden op het Pinkpop podium. Maar ik zei het al, zouden. Ze zeiden voor het concert af vanwege ziekte van de zanger.
1: Ja,
0: je luistert naar RTV Parkstad op zaterdag. En dat is de dag van No Stress.
1: I don't want-

0: Akkerman op de radio en One Day. Het is vandaag zaterdag 6 juni 2026, 82 jaar geleden, in 1944, vond D-Day plaats. De eerste dag van operatie Overlord, die in de vroege morgen van 6 juni 1944 begon. Met luchtlandingen en een massale amfibische invasie door westerse geallieerden op de Franse kust. En dat was het begin van het einde van het regime van Adolf Hitler. En ook de bevrijding van vrijwel heel Europa. Het is vandaag ook Wereldongediertedag. En op deze dag worden we geattendeerd op het belang van ongediertebestrijding voor de volksgezondheid. En ook wat we zelf kunnen doen om ongedierteplagen te voorkomen. Ja, dat staat centraal op deze dag. En op zaterdag staat in de Weekend Lunch Show natuurlijk nog wat anders centraal. En dat zijn de 20 minuten hits om de Rijn non-stop in Brussel vrij. Doen we met alleen jaren 80 platen. En je hoort zometeen onder andere...
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien... dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt... en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl... of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het weer vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en er trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.
11: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
12: RTV Parkstad.
11: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: 20 minuten hits op het rij, non-stop en breuzelvrij. Op zaterdag in de weekendlunch al met alleen de grootste hits uit de jaren 80. Je hoorde Brother Beyond en The Harder I Try. Ook The Power Station, Kaja Gugu, Sheila E. En zojuist Mellon Kim en That's The Way It Is.
1: Radio Retro.
0: In dit uur in principe 2 voor de prijs van 1. Uzura en Open Your Mind. Maar daarin steeds die sample van The Simple Minds. New Gold Dream.
2: Lekker man.

0: Zoera met tussen elke letter een puntje. Dus ik denk, ik ga eventjes opzoeken wat het nou eigenlijk betekent. Maar het is gewoon een verbastering van de naam van de moeder van Time Records eigenaar Giacomo Maiolini. En die heette Ursula. En daarom heette dus Zoera. Mensen, zometeen deel 2 van de Weekend Lunch Show met meer hits en meer informatie.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja,

0: 25%. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loets in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laten de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Haar dochter meldde aan persbureau AFP dat ze vredig heen ging, omringd door haar familie. Bernadette Chirac was jarenlang gemeenteraadslid in Corrèze en de enige Franse first lady met een eigen politiek mandaat. Haar man Jacques overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Ze zou geslapen hebben toen haar dochter de val maakte. Het kind is gereanimeerd en ligt nu ernstig gewond in een ziekenhuis. Volgens Poolse media werd haar val gebroken doordat ze op een heg terecht kwam. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
7: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets?
7: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Kom binnen.
12: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
5: erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

vrienden en vriendinnen. Zaterdag 6 juni 2026. Eventjes overeen. We zijn aangeland in deel 2 van deze Weekend Lunch Show. Met daarin uiteraard weer een track uit de jaren 90 als tweede plaat. En die komt van BBE. 7 Days in 1 Week. Maar nu eerst Voetjes van de Vloer. Met Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel.

een zogenaamde trendsklassieker. Dit 7 Days and 1 Week van BBE. Je hoorde hem in de weekendlunchshow van RTV Parkstad. Over 6 minuten hoor je nog een klassieker van de heren van de Rolling Stones. Miss You op je radio. Ook nog de nummer 1 uit de top 40. En dat zeggen we niet heel vaak. Justin de Wild met Cheerio komt eraan.

82e nog hongerig bent om muziek te maken. En de energie die spat er vanaf. En je maakt ook nog een nieuwe single, In the Stars. Ja, dan ben je met recht een van de grootste in de geschiedenis van de muziek en van deze wereldbol, de Rolling Stones. Maar die nieuwe single die draaiden we niet, die bewaar ik voor morgen in de Weekend Lunch Show. Vandaag Miss You. En als we het dan hebben over grootheden in de muziek, ja, dan moeten we niet voorbij gaan aan Phil Collins, want dat is er ook eentje. Can't Stop Loving You.

0: 2 en DAB Plus door heel Zuid-Limburg. En in de rest van de wereld kon je hem horen via rtvparkstad.nl. De Hardline Bling.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Je hoort het niet zo vaak, want mensen doen dat niet in de openbaarheid. Scheten laten. Maar wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? Dat zijn er, ik heb het eventjes voor je uitgerekend, 16 à 17 per dag. En er zijn natuurlijk mensen die willen dat allemaal heel netjes doen. Die zeggen, nou ja, ik helemaal niet. Dat kan, want het is een gemiddelde natuurlijk. Hey, zometeen de 20 minuten hits om de rij non-stop in Brussel vrij op je radio. Op zaterdag in de weekend lunch show met enkel en alleen hits uit de jaren 80. Je hoort onder andere...
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had allang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel. Handel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Park. The Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondeverde?
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Het weer vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
7: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
7: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: verwacht een spetterende, perfect lopende show. Zeg maar gewoon, een sensatie. En wat krijg je? Mark Mertens.
1: No. Oh God.
0: Maar gezellig wordt het wel.

0: Beuzelvrij. En ja, misschien is je iets opgevallen. Het waren alleen maar tracks uit de jaren 80. Paddy en Shift, Wonderful, uit de serie Spijkerhoek. Ook Pigback en Papa's Got a Brand New Pigback. Kim Wilde, Dan Hartman en zojuist The Nolans en Attention to Me.
1: Radio Retro.
0: Ja, en die Radio Retro, dat is een van de grootste hits uit 2010. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Mohambi en Bumpy Ride.

0: De radio-retro in het tweede uur Weekend Lunch Show, die was van Mohambi en Bumpy Ride. En tijdens de optredens van deze man, ja, hoorde hij ze roepen: Mohambi for president, Mohambi for president. Dat heeft hij echt letterlijk genomen, want hij stelde zich kandidaat voor de verkiezingen van 2023 in zijn moederland, zijn vaderland, Congo. Uiteindelijk heeft hij niet meegedaan als serieuze kandidaat, maar hij deed dit wel eventjes. Mensen, zometeen na tweeën het meestersmiddagmatinee met Roger. Ik wens jou nog een hele fijne zaterdag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u

0: ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
3: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
6: RTV Parkstad.
1: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In Laos wordt niet langer gezocht naar twee vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. 7 mannen zaten daar vast in de grot toen die volliep met regenwater. 5 konden eerder wel gered worden. Er werden internationale duikers ingezet, maar de ingang is nu ingestort en het zou volgens de autoriteiten te gevaarlijk zijn om nog verder te zoeken. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluid een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Daarin zaten volgens Libanese media in ieder geval een generaal en zijn chauffeur. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Israël zegt dat de auto zich verdacht gedroeg in een gevechtszone. Officieel geldt er sinds kort een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Tussen Israël en Hezbollah gaan aanvallen ondertussen nog door. Het weer vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor.
10: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
12: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
13: Zin in vlees dat echt scoort?
9: Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: prachtig. Deze van Zoe Levi en Snelle. En ik zing. En je hoorde Liberty X met Just a Little hier in het Meesters Middagmatinee. Voor deze zaterdagmiddag 6 juni, de eerste zaterdag van juni. Ik krijg altijd zo'n zomergevoel van mij, mensen. Goedemiddag, welkom bij je matinee tot 4 uur met uiteraard de vaste ingrediënten. Dat hoor je zo meteen. Maar eerst moet ik even iets vertellen. Misschien heb je het al gelezen of gehoord. Ik ga stoppen met radio maken. Dat heb ik vorige week besloten. Na 25 jaar is het mooi geweest. Ik heb alles mogen doen hier bij RTV Parkstad vooral. Ik heb genoten van het maken van radio voor jullie aan de andere kant van de radio. Het is niet de onvrede, dus ook niet dat ik ergens anders naartoe ga. Die vraag krijg ik ook. Ga je dan naar een ander radiostation of zo? Nee, het is gewoon mooi geweest. Ik heb alles mogen doen. Ik heb veel mooie hits mogen draaien. Leuke radiocollega's hier gehad. En ja, ik blijf tot eind juni blijf ik hier op de zaterdagmiddag. Dus ook vandaag. Jouw hits, jouw nieuws.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTV Park.

kent natuurlijk The Promise You Made, maar deze mocht er ook wezen. Carl Robin op RTV Parkzet en Thought You Were On My Side. We hebben twee keer de 20 minuten hits in dit programma. En ook de zaterdagmiddagplaat, die mag niet ontbreken. Die hoor je in uur nummer 2. En we hebben een leuke gouden ouwe vandaag van de 4 Tops.

is het geluid van het weekend met Another featuring 54 Ultra. Heerlijk hoor, and Talk to You. En dan nu de gouden oude plaat, dat is de 1, 2, 3, ja, de vijfde plaat, hè, dat is de gouden oude plaat. Four Tops komen voorbij. Prachtige, echt prachtige. Ga even lekker achterover zitten. Baby, I need your loving. Hey!

0: God is a DJ, Fateless. En wie is nog meer een DJ?
1: Roger Meesters.
0: Precies, goedemiddag. Je hoorde ook nog Teen Nation Disco Lines. En de Four Tops als gouden oude plaat voor deze zaterdagmiddag. Ze komen eraan, hoor, 20 minuten hits. Even kijken, Chris Capsie staan, One Republic, Harry Styles, ja, voor de fans, hè. American Girls komt voorbij. Komen er allemaal aan, zometeen.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: Krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
1: RTV Parkstad.
8: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Laos wordt niet langer gezocht naar twee vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Het weer vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse

0: is over. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verrompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Na de knal brak een kleine brand uit, maar die kon snel geblust worden. Er werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. De kraam stond bij een rommelmarkt en was nog niet open, maar er waren wel veel mensen in de buurt. De omgeving werd tijdelijk afgezet. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles. Social media.

0: branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Stuur je appje naar de

0: Mr. Kurt Nielsen hier op RTV Parkstad en She's So High. En je hoorde de Tuffy Gang en Russo. En, dit is een matinee, tot 4 uur ben ik nog bij je. Met zometeen de leuke zaterdagmiddagplaat van Robbie Williams. Let Me Entertain You komt voorbij. We hebben de tweede editie 20 minuten hits. Heerlijk hè, strakjes om 4:30. En we hebben John Pa.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.

0: John Parr en St. Elmo's Fire. Dan nu, die leuke plaat. Je kent hem wel, Justin de Wild.
1: Dit is het weekend.
0: Weekend van RTV.

0: De nummer 1 in de Lage Landen, Justin de Wild. Grote zomerhit is dit, nu al. Misschien wordt hij nog groter. Justin de Wild en Cheerio, ik zeg proost allemaal mensen. En proosten kunnen we ook met Robbie Williams, Let Me Entertain You.
1: De zaterdagmiddagplaat.

0: Bruce Hanson en een grote hit. Roger Meesters. Je hebt zo meteen 20 minuten hits voor je. Als eerste Enrique Iglesias, Can You Hear Me? Britney Spears staat ook gepland. Oeps, I Did It Again. En nog veel meer lekkere platen, zo meteen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: Randstad Makelaar Dijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
2: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
3: 06 46 00 5751.
2: Tot snel bij Pavel Parket.
4: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verrompotisering van de kust tegen te gaan. En in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.
6: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: De 20 minuten hits om een rij non-stop. Een breuze vrij met Rise, Gabriel als laatste. Bijna 10 minuutjes voor 4 uur, strakjes. Heel veel plezier met de Parkstad zaterdag. En vanavond Kim en Erik in Saturday, yeah. Wat hadden we? Enrique Iglesias in de 20 minuten hits. Britney Spears, zoals beloofd. Niall Horan was er met Miles Smith. En Cara Emerald, die was er ook nog een night like this. Ik ben er morgen weer.
1: Bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomst klaar. Airco-solarparkstad.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat

0: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Medewerkers van ASML zijn van plan een interne conferentie van donderdag aanstaande te boycotten, nu daarvoor Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Ze vinden dat de ideeën van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding haak staan op de waarde van het bedrijf. Musk zou het hebben over AI, ruimtevaart en chipproductie. Sommigen vrezen dat ASML zich met Musk associeert vanwege zijn plannen voor een grote nieuwe chipfabriek in Texas. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En 4 bruiloftsgasten zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze op de A16 bij Prinsenbeek ruim 50 km per uur te hard reden terwijl ze onderweg waren om de bruid op te halen. De verkeerspolitie zegt vaker overlast te zien van trouwstoeten die zich door het verkeer haasten. De snelste bestuurder werd volgens Omroep Brabant betrapt met 158 km per uur, waar je maar 100 mag. Alle 4 moesten direct hun rijbewijs inleveren. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Kom binnen!
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Laat je bestelling door.

0: voor Poelman parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
1: Bij Poelman parfums. Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

Zane en de request line, daar ging het dan eigenlijk over. Hey, hou even goed in de gaten, ik ben bij je tot een uur of zes. Het is eigenlijk Saturdance, dat betekent een lekkere danceable music. On your radio en op je tv, hè. Ja, je kan het ook op tv bekijken. Your wish is my command, zeg je dan maar. Dus jouw wens, ja, laat hem maar gewoon komen via de RTV Parkstad-app. Ik zal kijken of ik hem dan er tussenin kan plaatsen. Hè? Ja, dat lijkt me een goed idee. Nu de BB&Q.

De BB&Q Band, oftewel de Brooklyn Bronx en Queens Band, zo heet ze, uit het jaar 1985. En het heet allemaal Yo is a Smiker Band, oftewel eigenlijk de titel Genie. Hou het goed in de gaten, tot 6 ben ik bij je. Met heel wat lekkers heb ik klaarstaan, maar je kan zelf ook even meewerken als je dat wilt. Stuur maar eventjes een WhatsAppje naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes rechtsonder op het groene logotje. En je komt zomaar bij mij hier in de studio op mijn rechterscherm terecht. En is hij lekker funky, is hij lekker dansbaar, zal ik hem zeker gaan draaien. Hij zou eigenlijk de liedzanger worden van The Time, maar is hij niet geworden. Prince gooide hem eruit. Ik heb het over Alexander O'Neill en zijn hit Fake.

Hij werd door de heer Prince uit de Time gegooid, de band. Die kennen hem wel van Jungle Love en zo, en Cool en zo, dat allemaal. Maar hij wilde meer geld. Hij wilde aparte slaapkamers hebben. En dat vond Prince niet zo goed.

was hij lekker, hè? Jong MC, of hij nou nog zo jong is, weet ik natuurlijk niet. Maar het was wel Jong MC en Bast aan Move. Eventjes het rustpuntje op je zaterdagmiddag. Arno.

0: City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Medewerkers van ASML zijn van plan een interne conferentie van donderdag aanstaande te boycotten, nu daarvoor Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verrompotisering van de kust tegen te gaan. En 4 bruiloftsgasten zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze op de A16 bij Prinsenbeek ruim 50 km per uur te hard reden terwijl ze onderweg waren om de bruid op te halen. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op RTV Park.

GP, are you with me? Oftewel God's Property, samen met Kirk Franklin. En Salt van Salt and Pepper. En het heet allemaal Stomp. Hey, we zijn bezig met Saturdance. Dat betekent tot 6 uur de lekkerste danceable music. Uit de jaren 70, 80, 90, 2000, nu. Maakt me niet uit als het maar lekker danceable is. Zoals dit. Glenn Goldsmith, zo heet die man. En I Want

Glenn Goldsmith heet die man en het heet allemaal I Won't Cry. Nee, dat gaan we zeker niet doen. We zijn bezig met Saturdance en dat betekent dat je zelf kan meewerken aan het programma. Ga eventjes naar de website van rtwparkstad.nl. Klik eventjes rechts onderin op het groene logootje. Laat me even weten welke plaat jij zo meteen wil horen uit de jaren 80. Als je maar lekker funky is, daar gaat het dan om, hè? Ja. Dus ga eventjes naar rtwparkstad.nl, rechts onderin. What's up? Zoals het dan mooi heet. En laat me dan maar weten welke plaat jij zo meteen wil horen. Ik heb nog één plekje vrij op de playlist. Nu Gladys Knight en de Pips.

0: Gladys Knight en de Pips, en het heet allemaal Lover Overboard. En dit nummer is eigenlijk geschreven en eigenlijk ook opgenomen door Dave Prince, samen met Sheila E. in de jaren 80. Maar George Clinton, ja, de koning van de funk, die had zoiets van, hey, ik vind hem best wel leuk, ik ga hem ook gewoon een keertje overal opnemen. En dat heeft hij gedaan. Ik heb het over niet meer minder dan George Clinton samen met het oude nummer van Prince, Erotic City. Nu bij jouw nummer 1, en dat is als het goed is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, RTV Parkstad.
1: All

Wel lekker gedaan, hoor. Jules Clinton. Je kent hem misschien nog wel van Atomic Dog of Dufois. Go With That Shake. Oh, wat heeft hij allemaal? Samen met zijn groepje Parliament, Funkadelic. Noem hem op. Dit keer was hij hier helemaal alleen als zijn Jules Clinton. En het heet allemaal Erotic City, het oude nummer van Prince. Hey, in de jaren 80 had je ook van die Duitse plaatjes. Die had je van, hè? Uit Duitsland. Ja, deze bijvoorbeeld. Jules Clinton.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4.

0: Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. De officiële herdenking van de invasie van 6 juni 1944 begon om 3 uur. Daar is Hegseth niet bij. Glycerinefabriek DGR in Delfzijl heeft jarenlang giftig afvalzout laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dit heeft geleid tot een enorme bodemvervuiling in de buurt van Turnhout. Het bedrijf presenteert het zout als bodemverbeteraar en werkte samen met een eerder voor mestfraude veroordeelde handelaar. In 3 jaar tijd werd zo 5 miljoen kilo zout illegaal afgevoerd. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. En na berichten over onrust bij werknemers van ASML rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker, meldt het bedrijf dat Musk nou eenmaal belangrijk is in de techwereld en dat verder iedereen mag vinden wat hij wil. Sommige medewerkers overwegen een boycot van de conferentie vanwege opvattingen van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding. ASML benadrukt dat het evenement draait om technische kennisdeling. Het weer, verspreid over het land valt regen. Vannacht trekt de zuidwestenwind verder aan. Morgenochtend eerst nog regen bij een westenwind, later af en toe zon en dan wordt het zo'n 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Ja. Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

Maar nog niet zo lang geleden kwam deze plaat uit. Fresh and funky en wak, pop, soul en funk forever. Daar gaat het dan over. Ja, zometeen heb ik een hele lekkere voor je klaarstaan. Wat dacht je van Full Force? Maar hier zien we deze nog, uit de jaren 80. Gary's Gang, je kent ze misschien nog wel van Showtime. Maar dit was ook een dikke vette hit.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
6: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
7: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
8: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
9: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen volgens hem hun defensieinspanningen zouden moeten opvoeren. Glycerinefabriek DGR in Delfzijl heeft jarenlang giftig afvalzout laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. En na berichten over onrust bij werknemers van ASML rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker, meldt het bedrijf dat Musk nou eenmaal belangrijk is in de techwereld en dat verder iedereen mag vinden wat hij wil. Het weer, verspreid over het land valt regen. Vannacht trekt de zuidwestenwind verder aan. Morgenochtend eerst nog regen bij een westenwind, later af en toe zon en dan wordt het zo'n 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op RTV Parkstad. 89.

0: Say to your mama. Ja, daar heeft hij het dan over. Ik heb het over de mannen van Full Force. Het heet hem al Alex. I want you just for me.
1: Hi, I'm Charlie Wilson.
2: I'm Ronnie Wilson.
1: We're the Gap Band. And you're listening to Arnold Quiner.

Nou, nog niet zo lang geleden is hij overleden. Ik heb het over de rapper Warbase. Dit keer deed hij samen met de DJ Easy Wack. Halverwege de jaren 80. Een dikke, vette clubhit was het toch wel. It Takes Two, zo heet hij. Hij houdt eventjes goed in de gaten. Tot 6 uur ben ik nog bij je. En daarachteraan komt het geweld van de vierkante meter. Kim en Erik. Zet er, yeah. Nu de Whispers. And it's a love thing.

Lekker uit de jaren 80. The Whispers en It's a Love Thing. Zo heet hij dan. Zo straks hadden we Alexander O'Neill. Die was eigenlijk de leadzanger. Had eigenlijk moeten zijn van de formatie The Time. Maar hij werd eruit geknikkerd door Prince. En toen kwam deze man in de plaats. Ik heb het nog niet meer minder dan Morris Day. En Jerk.

0: fiets was en een bak.
1: The Time. En wat is dat een band eigenlijk, hè? Als je ziet wat er allemaal in zat. Jesse Johnson, Jimmy Jam, Terry Lewis, Morris Day, Jawome. Oh, heerlijk. Ik zou die nog wel eens een keertje live willen zien. Zometeen even plezier met geweld van de vierkante meter uit Studio 1, zie ik ze zwaai. Ik heb het over niemand minder dan Kim en Erik. En ik spreek je aanstaande maandag weer voor een nieuwe aflevering van Krenen.
2: Yo, what's up? This is Usher chilling with Arnold Quinen. So stick around. Peace.

0: smaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De ouders van het 7 maanden oude kind

0: door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Ventor. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
4: Zaterdagavond weg met rust. Ja, ja, we zijn er weer
5: geweest. Het is tijd voor Saturday, het leukste begin van je zaterdagavond van 6 tot 8.
4: Met weer heel veel muziek.
5: Ja, lekker. En heel veel ongein.
4: Nooit. Altijd heel erg serieus hier. Om even goed te beginnen.
5: Ja, we zijn er weer. Here we go again.
4: Deze dag, jij van dit is misschien wel leuk, toch?
5: Leuk begin, toch? Stakkaboo!

0: Hij zegt weer een here we go, hè?
1: Ja.
0: Net een plaat erin zetten, ik krijg een melding. Staat al erin op 18:41. Oh, die had ik al erin gezet.
1: Soms ben je gewoon bezig terwijl je het vergeten bent.
0: Ja, dat heb je wel eens, ja. Zaterdagavond, we zijn begonnen met Stakkebo met here we go again. Yes. Oh, wat een poep weer.
1: Ja, dat wou ik net
0: zeggen. Nee, jongens, dit is niks voorbereid. Dit is helemaal spontaan. Nee, ja. Dit is echt het weer. Is het gewoon echt niet.
1: Vorige week 34, nu ja. 11, 12.
0: Het was dampen. En nou is het gewoon, Het is niks meer.
1: Maar wij zijn de zonnetjes op je radio.
0: Ja, de app staat voor open. Roger is er. Hè? Hey.
1: Hey Roger, goedenavond.
0: 18:07 en hij is ingecheckt. Roger, daar maakt het bij. Heel fijn altijd.
1: Ja, mocht je even willen inchecken, ga even naar rtwparkstad.nl en druk op die WhatsApp-button. En laat even weten dat je luistert. Dat vinden we leuk.
0: Dat vinden we altijd leuk, ja. En je mag hem ook helemaal vol spammen. Als je me niet gaat bellen of videobellen,
1: nee,
0: dat wordt altijd een beetje een dingetje. Dat gaat
1: lastig.
0: Niet echt.
1: Nee,
0: echt
1: we zijn, nee, dat wordt lastig. We zijn nu nog met z'n tweeën. Dadelijk komt Mootje van de Post.
0: Ja, de Post. Niet Pieter Post, maar Mo van de Post.
1: Mo van de Post, ja. Ja, die komt weer even met zijn positiviteit en gezelligheid naar de studio.
0: Ik ben
1: en die heeft
0: wat
1: heel leuks bij zich, als het goed is.
0: Ja, en ik ben heel benieuwd wat hij dadelijk allemaal te melden heeft.
1: Ja.
0: Heb jij nog wat gedaan afgelopen week?
1: Ja, heb ik nog wat gedoe? Even denken.
0: Gedoe wel.
1: Ik heb met name heel hard gewerkt.
0: Heel hard gewerkt, voor
1: de rest was het eigenlijk een redelijk standaard werkweek eigenlijk. Geen bijzonderheden. Ik ben niet meer naar de film geweest.
0: Niet meer?
1: Nee, niet.
0: De streamingkanalen opengegooid?
1: Ja, dat
0: gaan
1: wel.
0: We dadelijk wel even doen.
1: Ja,
0: okay. Nee, dan hebben we tenminste wat gesprekstof.
1: En voor de rest, jij nog iets apart? Je hebt nog een paar keer gedraaid.
0: Nee, ja, ik moest...
1: afgelopen week één keer.
0: Het was een beetje druk met draaien. Even, was dat ook weer? Oh ja, de donderdag, als ik het goed heb. Of de woensdag. Ik ben de dagen helemaal kwijt.
1: Je
0: woensdag,
1: was nog in de Gaia.
0: Ja, nee, Gaia Zoo.
1: Ja.
0: Ik moest draaien op een galaavond.
1: Ah,
0: ik,
1: gala.
0: Altijd leuk, een galaavond.
1: From Desire.
0: Ze hadden er alleen niet bij gezegd dat het voor 16, 17-jarigen
1: was. Ja, dat krijg je wel eens als het een galaavond is. Ja.
0: Nou, jongens. Ik ben geen met begonnen. Ik denk, ja, wat ga je godsnaam draaien? Dit is de TikTok-generatie. Hè? Ja. Er kwam echt letterlijk iemand naar me toe. Je draait best leuke platen, maar ja, je draait ze zo lang. Ik wacht even. Moeten we terug naar de après-ski-periode? Ja, 30 seconden, hier, compleetje refreintje. Helemaal geen probleem, hoor. Ik bedoel, ik heb ADD, kan best.
1: Ja.
0: Maar ja, wat ga je er draaien dan? Dus ik ben geen moment, de avond voor dat, geen moment kwamen de verzoekjes binnen. En ik dacht, wat vraag jij nou aan? Er staat Huts, staat erin. En ik bedoel je echt Huts? Ja, Huts. Ik zeg, die staat in een playlist van mij van 2017. Ja, die vind ik vet. En daarna kwamen ze met SBMG aan, met Oenana en weet ik wat allemaal.
1: Okay.
0: Ik denk, weet je wat ik gewoon doe? Ik draai gewoon de playlist van Café de Buren van 2018.
1: Ja. En dan werden die kids gewoon blij
0: van. En het ging los.
1: Oh, zonder
0: blauwe kool. Kun je nagaan, en al die jaren is gewoon niks echt nieuws bijgekomen.
1: Ongelooflijk.
0: Dat zijn hun klassiekers.
1: Ja, nou ja, misschien vinden ze deze dan ook leuk uit 1995. Nee, ja.
0: Dit zijn onze klassiekers.
1: Dat zijn zeker

0: Even een klein stukje luisteren met een ander gevoel in deze plaat. Roger zegt, het lijkt wel of er een stelletje irritante vogels zit te twitcheren op de achtergrond.
1: Ik hoor het niet.
0: Ik hoor het wel.
1: Ja?
0: Dat is heel jammer, want ik blijf het horen.
1: Altijd voor pest.
0: Even voor de luisteraars, luister naar de vogeltjes die irritant zitten te twitcheren. Luister even mee.

0: Want er zit een rotvogel op de achtergrond. Met dank aan een vaste luisteraar.
1: Ja.
0: Oh. Je leert toch eens wat. Je houdt er wat aan over. Niet dat je het wilt, maar...
1: Dat is het inderdaad. Dat is net als met... Ja, sommige dingen hoor je en kun je niet meer onhoren.
0: Nee, ik ben ook blij dat ze helemaal gekapt zijn met de mam appelsapjes.
1: Ja.
0: Het was leuk, maar het was te leuk. En dan blijft het echt mijn kop hangen. Dan draai je die plaat en denk ik... Oh, dit. Ja. En niemand hoort het dan. Want als je die mam appelsap niet kent, maar ik hoor hem wel.
1: Ja.
0: En dat wordt een beetje moeilijk als je dan die plaat moet draaien. Maar ja, goed... Yeah, En dat was trouwens ik zie het nou toevallig net staan hier, Dua Lipa is getrouwd.
1: Ja, flink ook.
0: Op Sicilië, een driedaags feest, 1,5 miljoen euro.
1: Hoppa.
0: En het leidt tot protest in Palermo. Ja,
1: dat zet
0: niet
1: een heel dorp op de kop natuurlijk.
0: Ik huur het dorp af. Nee, ja. het is geen pretpark, dat kan niet. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd wat ze dan 3 dagen lang daar gaan vieren en gaan doen. Ik bedoel, ze hadden inderdaad wel artiesten allemaal uitgenodigd. Dus die kwamen ook. En niet de minste. Ik bedoel, Charlie XCX en Mark Ronson.
1: Oh, nou ja.
0: Dus ja, als je toch geld hebt, dan kun je het doen.
1: Als je uitnodigt, dan ga je, hè, simpel zat.
0: Ja, zeker. Dus ja, 1,5 miljoen. Het mag wat kosten.
1: Mag wat kosten, ja, inderdaad.
0: Voor de rest, wat had jij nog gekeken op de streamingkanalen? Dat ben ik wat benieuwd naar, want ik heb niet veel tijd gehad.
1: Ik heb een hele goede film gezien met Jason Statham.
0: Ja?
1: Shelter. Ja, Shelter. Op... Prime. Ja
0: dan moet ik bij jou altijd even checken wat het is. Want we moeten echt die andere...
1: Ze allemaal.
0: We hebben alleen deze trouwens. Die hebben we alleen nog.
1: Ja.
0: We moeten die andere ook eens even gaan...
1: Op Tudum ben ik begonnen met de documentaire van Kylie Minogue.
0: Oh.
1: Leuk. Was wel een beetje voor onze tijd. Hè, want wij zijn geboren in 1980. En zij was in 1986. Was zij heel erg opkoming. Waren wij nog met Sesamstraat bezig en dat soort dingen. Maar wel een hele leuke documentaire. Om te zien hoe zij destijds van actrice naar super succesvol zangeres is gegaan. En hoe ze Michael Hutchins van NXS heeft leren kennen. Hoe ze
0: kering
1: hebben gekregen. En Jason Donovan zit erin. Die vertelt van alles. En ja, het is so far een hele leuke documentaire wel.
0: Nou.
1: Er is een nieuwe film met Jennifer Lopez.
0: Film.
1: Ja, een nieuwe romantische comedy met Jennifer Lopez. Die is er volgens mij sinds gisteren of eergisteren.
0: Heb je al snippets gezien?
1: Ik heb hem al voor de helft af.
0: Oh, en is het wat?
1: Ja, het
0: kan
1: is...
0: Kan ze een beetje acteren?
1: Ja, ze kan echt wel acteren. Okay. Ze kan zingen en ze kan acteren. En ze is prachtig en ze heeft de beste billen van de wereld. Maar goed, ik mag het zeggen, want ik ben een vrouw. Leuke film wel. Office Romance heet die. En hij staat op Netflix. Ja.
0: Goed.
1: Ook een leuke tip.
0: Hebben we het ook allemaal weer.
1: En jij? Nee,
0: nou, ik heb het liggen scrollen. Ik heb een paar keer gedraaid. En dan gaat mijn For You page automatisch naar muziek toe.
1: Ja.
0: En ik kwam een kanaaltje tegen.
1: Ja.
0: En ik denk, dat was een of andere meidje die ging op dansen. Maar die plaatjes die zij gebruikte waren echt van die lekkere tech house-achtige plaatjes die ik heel erg goed kan hebben.
1: Ja.
0: Enige nadeel is dat het kind gewoon niet die plaat tagde.
1: Ja, dat is
0: dus dan moet je door al die comments heen. Wat is dit een godsnaam? Of wat je Shazam? Dus dan ben je al gauw weer een paar uur verder.
1: Ja.
0: Ik heb er ene meegenomen. Hij is van Jerry. De plaat heet The Jaw. En hij is compleet Spotify TikTok waardig.
1: 1 minuut 37.
0: Dus precies die 16-17-jarigen die vinden dit helemaal geweldig.
1: Ja, nou ja,
0: langer moet het niet duren, want echt die aandachtspanner is echt niet langer dan 1 minuut 30.
1: Nee, niet.
0: Dus we gaan hem eventjes draaien. Ik vind hem wel lekker hoor. Ik denk dat dit nog wel veel gedraaid gaat worden in de clubs. Als die er nog zijn, die zijn er niet meer.
1: Nee,
0: maar goed, je weet wat ik bedoel. En hopelijk brengen ze een iets langere versie uit, want het is echt een beetje kort.
1: Oké. Okay.

0: John.
1: John.
0: 1 minuut 37 van TikTok afgehaald. Ja, ik vind hem vet om tussendoor even te draaien. Want hij knalt wel lekker.
1: Ja, hij knalt zeker lekker.
0: Ik zie een appje binnenkomen van Sander. Even kijken. Ik schakel in en meteen een lekkere plaat.
1: Oh, ja, dankjewel
0: Sander. Fijn dat je het ook leuk vindt.
1: Waarschijnlijk was het plaatje al afgelopen toen hij dit gewoon was. Want ja, meer tijd had je niet.
0: Nee, dat is een ding. Ik heb straks nog wat meegenomen van TikTok. Er komen gewoon soms dingetjes voorbij dat ik denk, ja, echt lekker. Gewoon, het triggert mij. En er zijn ook, die kun ik niet hier draaien. Nou, die ga ik nog een keertje doen. Dat zijn die drum and bass dingen. Nou, met mijn ADD-brein is het helemaal te gek drum and bass. Ja. Maar het moet wel een bepaald soort type drum and bass zijn.
1: Ja, en er moet vooral melodie in zitten.
0: Dat moet er sowieso in zitten. En ja, het moet gewoon de goede drum and bass zijn. Misschien kan ik straks een stukje nog laten luisteren. Ik had het jou straks laten luisteren. Je houdt ervan of niet. Er is heel veel uitgebracht. En nog steeds, want het is eigenlijk een hele grote scene in de UK.
1: Ja.
0: Nog steeds. En als je die feesten daar ziet, het gaat los.
1: Ja,
0: wat wij met technofeesten hier in Nederland hebben. En de hardstyle dingetjes hebben zij helemaal
1: ding.
0: Met drum and bass.
1: Ja.
0: Maar het ding is, het is zo snel in snelheid. En zo vet met de basjes. Ja, het is een soort ska op steroids.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik vraag me ook wel af, hoe kun je daar heel lang naar luisteren? Want het is echt zo druk allemaal.
0: Omdat het gewoon alle kanten op gaat.
1: Het is voor mij,
0: ik word daar rustig van. Weet je dat?
1: Ja.
0: Ja, als het zo op me neer knalt,
1: ja.
0: Heerlijk.
1: Oh, dus, heel zen van.
0: Helemaal zen. Nou, we gaan ook even zen naar een ander, meer zen house plaatje.
1: Ja.
0: Dit komt uit de koffer van Café Roet. We hebben al vaker gedraaid.
1: Dat is oud.
0: Dat is echt oud.
1: Ja, dat is oud. Wel lekker. Silicon Soul.
0: Right on, right on.
1: Oh, lekker dit weer eens.
0: En dat het origineel en geen remix. Gewoon hoe die hoort.
1: Even terug naar eind jaren 90, midden jaren 90.
0: Dit?
1: Ja.
0: Ik denk iets meer de zero's. Gaan we even googelen.

0: De zomers van 2011. Toen werd er veel gedraaid. Silicon Soul, Right On. Met het uitroepteken erachter. En tussen aanhalingstekens original.
1: Oh ja, dat je maar even weet.
0: Dat je het even weet. Tegenwoordig is dat geen garantie meer. Het klinkt allemaal hetzelfde, maar dit zijn de origineeltjes. Wij doen het gewoon.
1: Wij doen het.
0: Omdat
1: zeker.
0: Het kan.
1: Ja, 100%.
0: Ik zie dat Roger Bas ons weer vol aan spammen. Die gaat ons weer vol spammen met een of ander persbericht van de lijsttrekker.
1: Oh.
0: Van de Statenverkiezingen 17 maart 2027. Jezus, dit moet toch zomer worden?
1: Ja.
0: De barbecues moeten nog gewoon opgewarmd worden.
1: Zeker wel.
0: De zon moet nog officieel gewoon gaan schijnen. Ja. Die dingetje. Het is heel wat geschenen, maar gewoon als zijnde zomer.
1: Ja.
0: En hij is al bezig met de Statenverkiezingen.
1: Van 17 maart volgend jaar.
0: Ja, ook ja. Weet je dat? Ja, het
1: beter
0: kan.
1: Vroeg beginnen.
0: Beter vroeg beginnen, ja, dat klopt. Alleen ik denk, als het nou de lucht ingespamd wordt, dat niemand het meer herinnert.
1: Nee, waarschijnlijk. Dat is wel heel ver van tevoren.
0: Ja, je zei net, wat blijft mooi? Nou, het is toch geen half?
1: Het is nog alle tijd, ja. Maar ik zat net te kijken en ik zag 35. En ik denk, oh, als hij maar geen lekker band heeft of zo.
0: Zullen we
1: maar
0: voor jou dan een analoge klok gaan ophangen?
1: Ja, precies.
0: Ja, ik bedoel, voor de generatie Z moeten we dat niet doen.
1: Nee, echt, hè,
0: als je die het spoor opstuurt,
1: hoe laat
0: die
1: is
0: zijn
1: op het horloge? Geen idee.
0: Ik weet niet hoe de cijfertjes staan.
1: En ik echt, maar dat
0: groep,
1: soort
0: groep 6, groep 4, 5, 6, die snappen het nog.
1: Ja.
0: Daarna is het gewoon uit het geheugen gewoon weg.
1: Ja, maar ik vind het heel apart, hè. Wij hebben dat soort dingen gewoon geleerd.
0: Mm-hmm.
1: Hoe kun je nou geen klok meer leren kijken?
0: Nee, dat snap ik ook niet. Maar ik snap wel veel meer dingen niet, maar dit snap ik echt niet. Dat je je klokje niet meer kan lezen.
1: Ja.
0: Dat was basis, was dit.
1: Ja, precies.
0: En die basis is er dus niet meer, want het is niet belangrijk. Dus ja, nou ja. Och ja, we waren net in de muziek uit aan het zoeken.
1: Ja.
0: En we kwamen op iets. Hoe kwamen we erop?
1: Nou ja, Mo komt dadelijk en het is Mootje van de Post. Dus
0: tuurlijk,
1: ik zei, dan kunnen we Postman ook weer eens uit de kast trekken. Ja, zo kom je gewoon aan liedjes, mensen. Hartstikke
0: tuurlijk,
1: fijn.
0: Tuurlijk, inderdaad.
1: En je hoort ze nergens, maar je hoort ze wel hier uit 1999. Postman featuring Dignity, lekker uit Nederland, Renaissance.
0: En als Postman luistert of iemand die hem kent, ga alsjeblieft weer eens een keer optreden.
1: Ja,
0: wij
1: doe
0: moeten
1: dat.
0: Jou nog hier live zien. Fijn, dat is heel muziek. Belangrijk.
1: Absoluut.
0: Ergens op een festival, en dan niet alleen. Dan neem je al die andere artiesten die vergeten zijn.
1: Oh, lekker,
0: neem je ook
1: hoor.
0: Even mee.
1: Ja, zomer op je radio.

0: Zo'n lekkere sample dit. Renaissance, Postman featuring Dignity. Daarna ook nooit meer iets gehoord voor Dignity.
1: Nee,
0: ik weet niet wat die gaan doen is, maar...
1: het was een leuk bandje.
0: Het was een mega goede band. Met echt geweldige... wat ik zeg, de vocals zijn gewoon goed.
1: Atsidia zat erin, hè?
0: Ja, Atsidia zat daarna volgens mij erin. Eerst was Dignity volgens mij en daarna Atsidia. Maar ja, helaas... nooit meer iets van gehoord.
1: Nooit meer iets van gehoord.
0: En we zien zijn live op Instagram.
1: Ja.
0: En Soraya die zegt, die zei iets tegen ons. Die is meekijken op Instagram, live. En op de andere kant komt Sander, de wederhelft, binnen in de WhatsApp.
1: Ja.
0: En die zegt, op deze plaat had ik mijn eerste sigaretje gerookt. Die Renaissance.
1: Ja.
0: Dat blijft toch mooi, herinner ik toch?
1: Ja, zeker.
0: Weet je meteen waar je longkanker over hebt. Dus, hè? Postman, bedankt. Nee, grapje. Ja, het is weer weekend. En ja, we hadden het net dus inderdaad over de klok lezen dingetjes.
1: Ja.
0: Maar zijn er ook, heb je wel eens gehoord van rare angsten? Dat je bijvoorbeeld bang bent om de wasstraat in te gaan, want je denkt dat je niet meer uitkomt.
1: Oh, ja, ik dacht dat je wilde zeggen, ben je ook wel eens bang om de was te doen? Ja.
0: Ben je ook wel
1: eens... komt dan weer een bergstrijk uit?
0: Ja, maar ja, jij strijkt veters.
1: Ja, ook, ja.
0: Ik bedoel, daar zou ik bang voor worden.
1: Nou, ik zag net hoe vies mijn veters zijn. Dus ik dacht, die moet ik morgen even gaan wassen.
0: Hoe
1: kan
0: vies
1: ik
0: jouw veters zijn? Dit is toch gewoon de kleur die je moet hebben, of niet?
1: Nee, er zitten bruine vlekken op.
0: Er zitten bruine vlekken op. Je moet niet in het bos gaan met die dingen. Als je met de hond gaat wandelen, doe je laarzen aan.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Plak er 3 strepen op en dan is het Adidas. Ja.
1: Oh, Mootje staat aan de deur. Als jij even de volgende plaat aanzet, ga ik Mootje binnenlaten.
0: Is goed. Zet ik even de volgende plaat aan.
1: Let's go.
0: Mootje naar huis dadelijk. Blijf hangen.

0: Kom binnen.
1: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen hun defensieinspanningen moeten opvoeren. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.
11: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
12: We zijn er weer en ja, we hebben bezoek erbij.
13: Ja, Moos erbij, gezelligheid.
12: Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Absoluut. Eerst even Duke.
13: So in love with you.
12: Als je je afvraagt wat heeft hij voor trui aan, die heb ik net vanmorgen gekregen.
13: Ja, vette shit.
12: Nogmaals, gaan we het dadelijk helemaal over hebben. Ja, helemaal goed.
13: Positiviteit met Mo, move by Mo.
12: En het was al zo leuk, het wordt alleen maar nog leuker.
13: Het wordt nog leuker.

0: ook niet.
1: Eén ding dat je wordt geleerd bij de radio, bij de radioschool, is je gaat niet meezingen op plaat.
0: die les heb ik gemist.
1: Die heb je heel erg gemist.
0: Toen was ik bij Sanko, denk ik.
1: Ja, toen was je even afgemeld. Ik heb een snipperdag. We weten meteen wat dat van effect gehad heeft, want je zingt altijd mee.
0: Ik zing altijd mee, ja.
1: In ieder geval, dit was Duke, So In Love With You. En nog een keer.
0: Klaar.
1: Einde. Zo dan.
0: Ja.
1: Even andere dingen, want we hebben bezoek in de studio.
0: Ja, Mo is hier. Erbij.
1: Goedenavond, Mo.
2: Een hele goede avond.
0: Ja, daar ben je weer.
2: Ja, zeker.
0: Een paar maanden geleden was je hier en toen zei je, ik ben bezig met toen wilde je heel graag iets met kleding gaan doen.
2: Ja.
0: En toen zeiden we, nou, als het zover is, kom weer langs. En het is zover.
2: En het is zover.
0: Ja. Ja. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen maanden?
2: Echt veel te veel.
0: Ja.
2: Ja, er is een hoop positieve energie op me afgekomen.
0: Ja.
2: En ik ben al heel lang bezig geweest om dit op te zetten.
0: Ja.
2: En het is de website die ik online had gezet, daar stond ik gewoon niet achter. Dus die heb ik meteen weer offline gehaald.
1: Ja, ik zag het, want ik had je website al proberen te checken, maar ik kreeg een 404-error.
2: Ja, ja.
1: Oh. Ik denk, hey, dat klopt niet.
2: Ja, nee, dat klopt niet. En ik moet het wel verder toelichten waarom ik hem offline heb gehaald. Ja, weet je, ik heb er zoveel tijd in gestoken, energie. Het moet gewoon kwaliteit zijn. En mijn enthousiasme heeft het overwonnen eigenlijk.
0: Dat is goed. Okay. Ja. Jij zei net heel kort hè, dat je vandaag met een video op je Instagram-kanaal naar buiten bent gekomen. Ja. Over het feit dat je vroeger gepest bent op school.
2: Ja.
0: Maar niet door alleen kinderen, maar ook door leraren.
2: Ja.
0: Ja, wil je dat nog eens kort vertellen?
2: Ja, ik heb eigenlijk antwoord gegeven op de meest gestelde vraag. En dat is, Mootje, hoe kun je elke dag positief zijn en elke dag blijven lachen. Ja, en dat is dan gaan we toch terug naar de kern van het verhaal. En dat heb ik vandaag gedeeld op mijn Instagram.
0: Wat dapper.
2: Basisschoolperiode waar ik mijn hele leven lang mee heb rondgelopen. Waar ik gewoon volledig vernederd ben. En ik heb dan nooit open over durven te praten. Wat er uiteindelijk ook gezorgd heeft dat ik aan mee ben gaan zitten.
0: Ja.
2: Dus voor alle mensen die dit zien, zit je in hetzelfde schuitje, heb je kinderen of iets. Praat erover. Zorg ervoor dat het open en eerlijk wordt verteld.
0: Ja.
2: En dat niet het kind later hetzelfde gaat krijgen als ik.
0: Ja, want het verhaal wat mij nog steeds bijblijft is dat jij een keer een tekening moest maken.
2: Ja.
0: En dat jou, was het de juf of de meester?
2: Dat was de juf.
0: De juf zei van dit is zo'n slechte tekening en die nam jou mee naar een paar klassen lager.
2: Ja, die nam
0: om
2: mij
0: daar te gaan kijken hoe het dan wel moest.
2: Ja, die nam mij mee naar groep 2 en ze had de tekening laten zien aan alle kinderen. En eigenlijk had ze gevraagd van, wat vinden jullie deze tekening mooi? Nee, alle kinderen.
0: Ongelooflijk. Luister even, dat is niet normaal.
2: En ik zat daar, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En die stoelen waren ook veel te klein voor mij.
0: Tuurlijk.
2: Maar toch moest ik daar zitten.
0: Ja.
2: En ik zat daar helemaal krap op die stoel. En er kwam een kindje naar me toe en die ging me gewoon laten zien hoe ik moest tekenen.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, dat heeft me tot nu. Het is gewoon al jaren later en ik heb er nog steeds pijn van gewoon.
0: Jongens, kijk echt. Hier deze gast.
2: Ja, het is echt en toch gewoon elke dag positief, blij, mensen inspireren. Ja, maar dat is wel de kern van het verhaal. En het is heel moeilijk om ook tijdens mijn werk dat zo open te vertellen. Omdat, de video heeft mij 8 minuten, bijna 9 minuten gekost.
0: Ja.
2: Als mensen dat willen horen, duurt
1: het. Ja, dan ga dan even naar het Instagram-account van Mootje.
0: Heb je Move by Mo staan?
2: Nee, op Mootje van de Post.
0: Mootje van de Post, want daar moeten we het eigenlijk natuurlijk ook even hebben. Jij bent de meest positieve postbezorger van de regio.
1: Nog steeds.
0: Van hele
1: nog
0: land.
1: Steeds.
2: Ja, maar wel
0: en,
2: altijd.
0: Ja, met je positiviteit wil je gewoon een hele hoop mensen mobiliseren en activeren.
2: Ja.
0: En het feit dat jij vroeger zo gekwetst bent, er is een uitspraak, what doesn't kill you makes you stronger.
2: Precies.
0: Ja, dat geldt voor jou zo hard.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja,
0: en echt, iedereen die dit kent of herkent, hè, van als je zelf kinderen hebt op school of je weet dat er kinderen gepest worden, maar helemaal als het ook nog gedaan wordt door leraren, je krijgt heel veel hartjes, dat het gedaan wordt door leraren, die mensen moeten ze zo hard meteen ontslaan. Dat is echt doodzonde nummer 1. Kinderen
1: ze weten totaal niet wat ze mee aanrichten.
0: Nee.
2: Dus een kind is een open recorder.
0: Ja.
2: En een kind neemt alles op. En waarschijnlijk zouden de leraren of leerkrachten vroeger gedacht hebben van dat zal je toch wel vergeten met de tijd. Maar dat gebeurt echt niet. Dat is een trauma. En dat verwerk je niet zomaar.
0: Nee.
2: En voor mij is die video wat ik vandaag online heb gezet is echt een opluchting en een last van mijn schouder.
1: Dat geloof ik zeker.
2: Wat ik vanaf heb gehaald. Want Ja, ik, met alle respect, maar ik zou een kind zoiets nooit aandoen.
0: Nee.
2: Dat is gewoon, als er iets is, dan ja, kinderen zitten echt in mijn hart, weet je.
0: Ja.
2: Het allermooiste is nu, tijdens het werk, zeg maar, komt een kindje naar me toe en die heeft dan een speciale tekening voor mij
0: ja,
2: gemaakt.
0: Wat leuk. Ja, wat leuk. Oh, dat is
2: ja,
0: fantastisch.
2: Ik krijg daar gewoon dingen van. Dat ik denk, wow, kijk hier, die tekening. En dan zeg ik van, wow, dat is mooi. En dan zie je die kindje gewoon echt helemaal
0: zo werkt het. Ja.
2: Ja, en zo werkt het. En bij mij was het dus tegenovergesteld. Ja. En dat heeft me echt vernederd.
0: Maar ik ben ervan overtuigd dat onder andere door die gebeurtenis je nu zo sterk bent als je bent.
2: Ja, 100%. En ik blijf het herhalen. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat dat toen gebeurd was. Zodat ik nou iets heb om te vertellen. En iets heb om mensen mee te inspireren. En dat is alleen maar mooi.
0: Ja,
1: nou, helemaal mooi.
0: Jongen.
1: Je bent nog even hier natuurlijk.
0: Ja,
1: ik bedoel, we gaan daar even verder praten. Moet even terug naar de muziek. En ik moet even inleiden, anders snap je totaal niet wat ik ga draaien. Dat snappen heel veel mensen niet wat ik
0: ga. Nou ja, weet je, ligt meer aan hun dan, ligt meer aan jou dan aan hun.
1: Ja, dat zal best. De groep die het gemaakt heeft, heet We Got This.
0: Dat herken ik wel.
1: Ja, daar heb je trui van.
0: En een boek.
1: En een boek, dat We Got This. En de plaat heet A Drop in the Ocean. Het is een sample die gebruikt is van een ander nummer. Alleen, zij hebben de complete melodielijn veranderd. Het is een beetje hardstyle-achtige plaat. We Got This doet het al heel erg lang op TikTok. En maakt allemaal van die hype-top dingetjes. Niet alles vind ik cool. Maar hier hangt gewoon een sample in. Die blijft zo hard in mijn kop hangen. We gaan hem gewoon even draaien en geef maar gewoon eventjes aan wat je er zelf van vindt.
0: Als je hem herkent, laat het vooral even weten.

0: Ja, hij stikt toevallig hoor. We got this, a drop in the ocean. Ik vind hem ongelooflijk lekker. En, even kijken.
1: Hij is nieuw, zei je?
0: Ja, hij is nieuw, hij is al 3 weken uit.
1: Ah, okay.
0: En Sander zei wel, het lijkt een beetje op die zangeres van Dance Monkey.
1: Ja.
0: Dat is ze niet. En maar ik weet niet eens of het een echte zangeres is. Want volgens mij, het kan ook AI zijn, maar volgens mij hebben ze wel een echte zangeres gebruikt. En ik zag dat Roger hier net erin tikte. Die plaat van You Got This, volgens mij is dat eentje die gegarandeerd grijs werd gedraaid in de Peppermill. Nou, dat denk ik niet, want hij is na 3 weken oud.
1: Ja, maar als Roger weet,
0: ja, als Roger die andere remix weet of een andere remix weet, dump hem even in de app. Want ik ben heel erg benieuwd waar het allemaal vandaan komt.
1: Maar jij had die straks wel op Spotify.
0: Ik had hem op Spotify, ja, deze. Ja, ja. Maar deze staat pas 3 weken erop.
1: Nee, oké, maar je had ook het origineel toch hiervan?
0: Ja,
1: al,
0: ik had het origineel.
1: En die herkende ik ook van een paar jaar geleden.
0: Even kijken, het origineel, maar het is een heel rustig nummer. Dat is niet eens het stampennummer. Ik zal heel even kijken. Dan... Tuurlijk, als je iets moet hebben.
1: Als je iets moet hebben,
0: hij
1: vind
0: zit,
1: je het niet.
0: Volgens mij in ons ZDJ-mapje, denk ik.
1: Kunnen we zo nog
0: jij
1: even
0: kijken? Even gek. Nee.
1: Rhetorisch.
0: Dit is echt... Je vraagt me wat, weet je dat? En denk ja, ik heb het toch ergens overal voorbereid. Ah, Ron Pope. Ron Pope, A Drop in the Ocean.
1: Nou, titel is hetzelfde gebleven.
0: De titel is hetzelfde gebleven. En ik kan even nog niet zien wanneer die geweest is. Dat ga ik dadelijk wel even opzoeken.
1: Nou.
0: En we hebben Mo nog steeds in de studio.
1: Dat, ja, dat zeker wel.
0: Want Mo had... 2 hele chique, luxe dozen meegenomen.
1: Ja, ontzettend luxe dozen.
0: En dat zijn truien.
1: Ja.
0: Waarvoor op staat. Hoodies. Waarvoor op staat Move by Mo.
1: Ja, en op de achterkant een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
0: Maar die verpakking.
1: Ja,
0: ik bedoel,
1: hallo.
0: We kennen Apple, hè, hoe die dingen verpakken. Ja. Dan krijg ik ook allemaal altijd zoiets van: oh, ja, dit kost geld, dit, ja, is gaaf, dit is mooi. Als je dit pakket in je handen krijgt...
1: Ja, vet, hè?
0: Het zijn er 4 lagen omdat je bij je trui bent.
1: Nou ja, weet
0: bij je hoodie, sorry.
1: Weet je wat ik zo grappig vind? Ik heb mijn kledinglijn gehad van 2011 tot 2016.
0: Dat weet je dat heel goed, ja.
1: En toen ik daarmee begon, toen zei ik dus tegen Joep... toen was ik daarmee bezig. Ik zei, ik wil luxe doosjes. Ik wil, ja, vloeipapier. Ik wil een kaartje. Ik wil een spiegeltje. Ja. Ik wil als mensen het openmaken dat ze denken... wat is dit, ja, dan?
0: Ik heb er, ah, nog, ja, een klein beetje meegekregen toen de tijd toen je mee bezig was. Ik dacht, Joep had je ook even gek verklaard. Wat is hier allemaal aan het doen?
1: Ja, maar
0: en nou is Mo hier en die heeft gewoon van elkaar voor elkaar.
1: Ja, precies, ja, hetzelfde. Ja, die heeft gewoon dezelfde insteek als ik. En die denkt ook, we doen het of goed, of we doen het, ja, niet.
0: Ja, en ja, de truien, de hoodies, ik zeg steeds truien. De hoodies zijn binnenkort dus verkrijgbaar op je website.
2: Ja, ja, ja, nou, daar gaat nog wel even wat tijd overheen.
0: Ja, nee, oké.
2: Ik was wel online met mijn website, maar ja, die heb ik offline gehaald.
0: Ja, nee, oké, goed.
2: Dus,
1: als dan goed.
0: Maar ja, even een andere stomme vraag. Die QR-code gaat dus naar die
2: website toe.
0: Nieuwe website. Oké, okay, ja, dus als we die nou scannen, dan kom ik bij die 404 uit. Dat, ja, gaat een nieuw worden. Nee, oké, okay, dan zijn we even up-to-date.
1: Maar iedereen krijgt ook pas die QR-code als die website online is.
0: Ja,
1: dus wat,
0: ja,
1: dat betreft hebben wij gewoon...
0: Wij hebben gewoon een primeur.
1: Ja, ja,
0: wij hebben gewoon een primeur.
1: Ja,
0: dat is helemaal te gek.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En je had een hele zeecontainer ingekocht, volgens mij, hè?
2: Ja, ja, dus, dat valt wel mee, want ik... Ja, weet je, ik heb financiële klappen gehad in het verleden.
0: Ja.
2: En het is wel een beetje opbouwen.
1: Ja.
2: Maar ik ben begonnen met een klein voorraadje. Dus het is
0: opbouwen.
2: Even kijken. Het is een beetje
0: opbouwen. Met deze verpakkingen en zo'n dingen, opbouwen. We, ja, beginnen klein, weet, ja, je dat.
2: Precies.
0: Nee, we springen gewoon meteen op A+ erin en dan zien we dan wel hoe het loopt. Ja, nee.
1: A+, enjoy yourself. Ja. Maar het mooie is wel, het geld dat hij hier mee binnenhaalt, daar wil hij ook gewoon weer mooie, goede dingen voor doen. Het is
0: en
1: niet
0: dat
1: alleen
0: vind
1: maar
0: ik,
1: om geld,
0: ja,
1: te verdienen.
0: Dat vind ik heel mooi. Nee, dat is het dus net. Dit is geen merchandise dingetje dat Mootje, nee, lekker dadelijk een, nee, dikke fatbike rijdt.
1: Nee.
0: Nee. Ja, het is een generatieding.
1: Is zo.
0: Maar jij gaat hier echt dingen voor de mensen terug doen. Dat is, ja, een beetje het, ja, hele concept erachter.
2: Precies. En ik wil, ik heb altijd gezegd, ik wil gewoon lekker grote events organiseren. Echt gewoon positieve events. Waar mensen gewoon geen cent voor betalen. Gewoon lekker met z'n allen in verbinding komen. Verhalen delen. Positieve energie. Lekker eten, drinken. Ouderen, kinderen, noem maar op. Ja, dat is mijn ultieme droom.
1: Oh, wat goed,
0: ja,
1: zeg.
0: Ja, we hadden vroeger Chaka. We hebben nou Mootje.
1: We hebben nou,
0: ja,
1: Mootje, ja,
0: ja.
1: Die doet het hartstikke
0: dat wordt veel
1: goed.
0: Groter.
1: Leuk hoor.
0: Wij zijn nog wel even bezig. Mensen, Mo zijn van even op bezoek.
1: Ja, zeker.
0: Kunnen wij nog even een plaat draaien? Want we 100%. Moeten het. Ik bedoel, anders zijn we normaal een podcast.
1: Ja, nee, we draaien ook gewoon lekkere muziek.
0: We draaien gewoon lekkere muziek.
1: Ja.
0: En het is leuk dat de mensen in de app erbij zijn. En ook op de livestream.
1: Ook op de livestream. Die we trouwens, zijn er gewoon niet uitgegooid.
0: Die er inderdaad, die ondertussen een keer blijft lopen.
1: Ja.
0: Want normaal, lieve mensen, worden we er gewoon na een. Ja, pak het weg, half uurtje.
1: Ja,
0: is het
1: met
0: gewoon,
1: gemak.
0: Deze live is bij hem niet.
1: Ja, maar ik denk omdat we gewoon ook liedjes draaien die daar gewoon helemaal niet.
0: Nee, het speelt het nieuw allemaal.
1: Precies.
0: Nou, deze misschien wel. Want die hebben samen even besloten dat hij erin moet.
1: Ja, zeker. Het is een oudje. Een lekkere...
0: Nou, 2014?
1: Ja, is dat echt zo?
0: Ik weet het niet.
1: Ik denk het niet.
0: Denk het niet. Het is foute tag. Kan het niet.
1: Ik had daar een singeltje van. Het is Reef and Place Your Hands on Me.

0: Raise Your Hands. We zijn zo weer terug naar de boodschappen.
1: Ja,
0: en dan beginnen we met een blonde mevrouw.
1: Een uurtje, tot zo.
0: Mo blijft er even hangen.
1: Zeker.
0: Oh ja, wacht eventjes.
2: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
3: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
11: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
10: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
12: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
13: RTV Parkstad.
14: Jouw hits.
13: Jouw nieuws.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media.

0: dag afgegeven, maar de marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Ventor. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
2: Zo, de boodschappen zijn binnen. Wij zijn weer terug.
3: Tweede uur is begonnen.
2: Mogen we erbij?
3: Ja, zeker. We gaan weer verder. Het is een thema-uurtje.
2: Ja.
3: We gaan het hebben over bellen. Want 145 jaar geleden werd het eerste telefoontje in Nederland gepleegd.
2: Leuk weetje. Met nog leukere muziek. We beginnen met Blondie.
3: Blondie.
2: Call me. Oh, dit is gewoon leuk dit. Het gedraait op de radio. Het draait gewoon hier. Je kunt nog mee appen, hè. NTW Parkstad.

0: We krijgen een telefoon. Blondie belt.
1: Ja, we hebben opgenomen.
0: Ja, we kregen net een paar appjes erdoor. Maurice had iets doorgestuurd. Nou, Maurice, eventjes, maar dat ben ik, hè. Ik bedoel, ik luister hem net. Super vette track met super vette vocals. En dan komt de bass dan. En dan is de bass nou net niet bass genoeg voor mij. Het is een beetje te boom, boom, bonk, bonk. Terwijl ik gewoon echt van bam, bam hoor. Maar ja. Goed, dat is een beetje
1: smaken
0: mijn ding.
1: Smaken verschillen.
0: Smaken verschillen, ja. Ja, dat zou niet goed zijn als iedereen alles hetzelfde leuk vindt.
1: Nee.
0: Dan hadden we een heel saai radioprogramma, denk ik.
1: Ja. Nee. En het leuke is, we zitten weer in een thema-uurtje. Het thema is bellen, iets met telefoons. Maakt niet uit hoe breed je het oppakt. Maar daar hebben we weer een leuk uur mee gevuld met nummers waarvan je denkt... ach, verrek, dat is wel weer even leuk om te horen.
0: Ja, we verbazen onszelf ook nog elke week.
1: Ja, precies.
0: Dat ik echt denk van, oké. Bestaat er nog? Ja,
1: het was 145 jaar geleden dat het eerste telefoontje in Nederland gepleegd werd. Nou ja, op zich...
0: Was je erbij?
1: Ik was er nog niet bij.
0: Weet je hoe het gegaan is?
1: Nou, dat klonk heel gek.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel...
1: Ik heb dat wel eens gehoord.
0: Ik heb het niet opgezocht. Nog niet. Ga ik dadelijk even doen. Ik ben heel benieuwd hoe dat ding eruit zag.
1: Ik heb het een keer op een andere radiozender heb ik het gehoord. En dan hoor je wel dat het heel lang geleden is.
0: We hadden het net over analoge kloklezen.
1: Ja.
0: Je moet die generaties een oude telefoon geven als ze draaischijven. Helemaal lachen.
1: Telefoons of zo weten ze ook niet waar ze mee aan de slag moeten.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee. Leuk in het thema Ring Ring Ring van De La Soul in 1991. Je luistert naar Saturday, Kim en Erik. Tot 8 uur met

0: over and on the street. But no. Ja, ik weet niet voor elkaar. We zijn eruit geflikkerd op Instagram.
1: Bij Instagram, ja, ja, zeker. Maar we hebben wel elke keer leuk een aantal kijkers erbij. Dus als je thuis bent, zeker, kun je meekijken via televisie. Op de radio luister je waarschijnlijk al mee, anders hoor je dit niet.
0: Ja, en bij die generatie Z, dan kun je gewoon op Instagram ook meekijken.
1: Ja, precies. Voor dat, ieder wat wil.
0: Dat gaan we nog een keertje goed aanpakken. Dat we ook op TikTok live kunnen met een fatsoenlijke camera, een fatsoenlijk geluid. En ik moet wel zeggen, dat is wel het voordeel van TikTok. Die blijft wel doorlopen.
1: Oh ja.
0: Die gaat je niet flaggen op, je draait muziek of weet ik wat. Hoe ze het doen, weet ik niet. Maar het blijft wel beter werken.
1: Oké, okay, nou ja, dan proberen
0: dus dat
1: we
0: voor een volgende keer. Moet ik nog meer camera's mee gaan slepen? We hebben er pas 6 in de studio.
1: Ah, nou ja, we doen ons best. We hebben een leuk uurtje met alles over bellen. We kregen een leuk verzoekje binnen van Roger. Die stuurde eigenlijk een paar verzoekjes door. Hij had ook...
0: Ja,
1: ik heb hem
0: ernaar
1: uitgegooid. Call Me Baby. Call Me Maybe. Call Me Ray Jackson. Want die was vanmiddag al gedraaid. Dus die kon er niet meer in. Want dan is het niet lang genoeg geleden. Maar Armin van Buren met Communication. Die hebben we al heel lang niet gedraaid. Sterker nog, die heb jij nog moeten downloaden.
0: Die heb je nog moeten rippen, ja. Ja. Nou, net knalde Maurice ook even een paar linkjes erin. En die eerste, you was hè, leuk. En de tweede, ik klik er gewoon op. En, of de derde, ik weet even niet. Ik klik erop, ik ga hem opzoeken. Was dat de Hotel Ugly?
1: Ja.
0: Shut up, my mom's calling. Ja. Die ga ik even snel opzoeken, dit en dat. Wat een poepplaat. En ik sta er ook, hij appt het ook nog gewoon. Ik heb nog een leuk nummer gevonden waar ik niks aan vind.
1: Maar post hem wel even.
0: En ik lees dus maar de helft. Ik denk, hij stuurt er iets door. Even luisteren. Nou, echt nee.
1: Nee.
0: Ik had het begin ook even moeten lezen.
1: Maakt niet uit. Nee. Ik heb het begin gelezen van het verzoekje van Roger. En dat is goed overgekomen.
0: Arme van Buren Communication.
1: Ja.
0: Gaan we zo nog even, even terug naar Mo. Je zit ook nog steeds hier in de studio.
2: Zeker.
0: Dat ruimt Mo in de studio.
1: Mo in de studio. En we gaan intussen tijd even lekker dansen met Armin van Buren.

0: We worden er weer even uitgetikt.
1: Uit Instagram. Als ik deze plaat hoor, ik zei net al, ik zie de lasers al komen. Allemaal lasers eroverheen. Ja, oh, heerlijk. Ja, ja, helemaal heel groot. Dit is echt weer zo'n huge plaatje dat je gewoon hoort. Het is... Ja, ik weet niet, het voelt gewoon groot aan.
0: Ja,
1: lekker
0: ja,
1: dit, allemaal van buren.
0: Dankjewel José voor het aanvragen. Het thema is bellen, telefoneren, alles wat ermee te maken heeft.
1: Ik heb even moeten zoeken, want er was een andere versie van deze track. En die was niet zo. Dat was een heel ander iets. Dus ik ben blij dat ik erachter gestuurd en getikt heb radio edit. Want
0: ja.
1: Anders hadden we misschien een plaat van 8 minuten 45 gehad. Met een hele lange intro.
0: Dan was het een aanvraag van Maurice geweest.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maurice is van de
0: ander
1: lange
0: verhaal.
1: Platen.
0: Ja. Nou ja, we hebben het over bellen. Maar Mo, jij bent van de post natuurlijk, hè?
2: Jazeker.
0: Ja, hoe is het met de post?
2: Ja, het gaat perfect.
0: Ja,
2: ja het gaat precies zoals
0: ik wil. Moet steeds veel witte enveloppen van de TMU?
2: Alleen maar.
0: Ja.
2: Ja, het is echt lang leven de TMU.
0: Ongelooflijk, ja. Hè? Ja, ja, ik denk echt. Dat er een hoop mensen minder werk hadden als de TMU niet bestond.
2: Ja, het is TMU, weet je, alles komt uit China eigenlijk. Ja. Hè? Dus waarom hier kopen, zeg maar, als je het ook daar kan...
0: Maar dat is het, hè? Ja. Want ga iets zoeken voor 80 cent bij TMU en ga hetzelfde zoeken bij bol.com en het kost 14,95. Maar het is precies hetzelfde.
1: Ik had een... We waren op een levering het wachten op het werk. En die kwam met UPS. UPS heeft het gewoon erg moeilijk op dit moment. Ja. En de douane houdt heel veel tegen. Omdat ze heel erg controleren zijn op die TMU dingen.
2: Ja, ja.
1: Dat merk ik ook. Sommige van onze samples hangen gewoon 4 weken vast. Dat is niet handig als je dingen verwacht.
2: Nee.
1: En uiteindelijk dacht UPS, weet je, die gaan me vandaag uitleveren. Let wel, mijn collega waarvoor ze waren, die was niet daar. Het was 4:05 op vrijdag. Ding dong UPS. Ik zeg, wat kom jij nog doen? Ja, het vakantiegeld is binnen. Mijn hele bus ligt vol met TMU-pakketten. Ik kom nou pas aan jullie producten. Ik zeg, dat is fijn. Ik zeg, want hoeveel kilo is dat? Jij moet even mee helpen tillen. Het waren allemaal beugels. Dus het was allemaal gewoon oud ijzer.
2: Boah.
1: Ik heb er kunnen slepen om 5:05.
0: Och, te God,
1: en het is allemaal omdat iedereen gewoon zijn vakantiegeld in de TMU duwt.
0: Oh,
2: ja, dat is
1: en ik snap dat voor jou en soms echt kak kan zijn. Want er zijn heel veel kleine pakketjes.
2: Ja, dan moet ik wel erbij zeggen dat TMU een eigen postdienst is gestart.
1: Ah, heel goed. Dragonfly volgens mij, of niet?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Is het Dragonfly?
2: Ja. Ja, en dat merk ik wel in de bus, zeg maar, dat er heel minder TMU-pakketjes te zien zijn.
1: Dat is fijn.
2: Ja. Maar je hebt dus nog AliExpress.
1: Ja, die heb je ook nog. Ja. Maar goed,
0: AliExpress hebben we ook nog.
1: Die zijn ook nog over het gaan op Dragonfly, de andere leverancier.
2: Ja.
1: Dat is omdat ze nou tegenwoordig gewoon hun eigen warehouses, opslagplaats hier in Europa hebben.
2: Ze zijn zich alleen maar aan het uitbreiden.
1: Ja, dat zal alleen maar nog groter worden.
2: Ja, ja, het is alleen maar goed voor de economie, maar dan denk ik wel...
1: Weet ik niet of dat zo goed voor de economie is. Het ding is, wij willen in Nederland heel graag dat we de China-import gaan tegenhouden. Hè. Wat doet China? Die plaatst gewoon in hun warehouses, hoe noem je dat nou?
0: Ja.
1: Een opslag. Locaties plaats gewoon Europa. En dan komen dat Europa. Dus dan heb je geen importkosten meer. En even duur.
2: Ja. Precies.
1: Dus ja, en als ze dan inderdaad nog een andere vervoerder gaan pakken. Ja, dan heb jij tenminste weer normale dozen in je auto zitten.
2: Ja.
1: En je hoeft niet meer al die kleine rotpakketjes. Waar een stickertje op zit en een bubbeltje dingetje hier en daar. Lijkt me heel frustrerend.
2: Het is niet altijd fijn.
1: Nee, dat geloof ik.
2: Maar het is wel mooi dat als mensen zeggen van... Ja, ik heb een TMU pakje besteld. Hey, wit zakje. Weet ik meteen waar ik moet zijn.
0: Ja.
2: Ik heb toch liever bol.com in mijn bus liggen.
1: Ja, toch? Ja. We maken voor de rest... We worden niet betaald, hoor. Ik bedoel,
0: geen product placement is dit. No spawn.
1: Ja, dat... Maar en voor de rest, goed, je bent druk op je werk.
2: Ja.
1: En dan ben je dit nog op het zetten. Wanneer denk je dat dit, wanneer zou je het graag willen dat de webshop online is en dat je ermee kunt beginnen?
2: Dat is sowieso vanaf augustus.
1: Vanaf augustus.
2: Ja.
1: Dat is een mooie maand, ben ik jarig. Dat is een hele goede maand.
2: Kijk.
1: Ja, nee, ik zeg het maar even.
2: Ja, jullie zijn eigenlijk, jullie ga ik me echt vooral focussen op de shoot.
0: Mooie maand, want dan ben ik jarig.
1: Ja, kijk. Ja, dat wordt een mooie maand.
2: Dat wordt een mooie maand. Nee, maar het is gewoon kwaliteit even aanpoten. Even door de moeilijke periode heen. En dan als het eenmaal live komt te staan, dan is het ook echt mooi.
1: Ja, dan moet je ons even gaan spammen. Want dan gaan we het natuurlijk ook even hier op de radio brengen. Dat iedereen weet dat jouw website online is. Want op dit moment is hier nog een aanbouw.
0: Ja.
1: En dan ben ik heel benieuwd hoe het allemaal gaat verkopen. En wat er nog allemaal bij komt. Want dit ziet al top uit. Ja, dus ik vraag me echt heel af wat er dadelijk nog voor andere producten bij komt.
2: Ja, dit is nog maar het begin.
1: Ja, heel fijn dit. Heel fijn, heel leuk.
0: Als jouw telefoon gaat, wat zeg je dan?
1: Cheerio!
0: Niet met Erik?
1: Nee, ik zeg toch een cheerio.

0: Wat een rustige radio is dit.
1: Oh, oh, maar daar houden we toch van.
0: Hij staat op nummer 1, hè, de goede man. Hij staat gewoon op nummer 1.
1: Ja, maar dat is toch enig?
0: Heeft hij dat even goed gedaan?
1: Ja, precies. Ja.
0: Wat was Joep het appen? Even kijken, wat zegt Joep? Even kijken. Ik bel je.
1: Ik bel je zomaar even op.
0: Oh, nee.
1: Oh, van Gordon.
0: Oh, nee, niet Gordon. Oh, nee.
1: Het thema is telefonie.
0: Ja, toen had hij nog haar. En heel
1: toen
0: veel
1: had hij nog heel veel haar.
0: Mijn
1: hij
0: God.
1: Ziet er wel goed uit trouwens, zei Gordon. Want hij gaat volgens mij met FHM dingen doen. En
0: gaat hij
1: echt
0: foto's maken van FHM?
1: Ja, hij is echt flink aan het trainen.
0: Ja, dan vraag je af. En
1: of
0: dan?
1: Zoals ze in Limburg zeggen, aan het trainen.
0: Aan het trainen?
1: Ja.
0: Goh, ja. Ja, ik zag dat onze vrienden van Kirchho Tropical, die hebben nou een meid erbij aangenomen.
1: Ja, en die die was gewoon even te gast.
0: Oh ja, nee, maar zij gaat de dingen volgens mij met Kirchho Tropical doen. Want zij is op TikTok, probeert ze Limburg op de kaart te zetten.
1: Ja. Ja.
0: En dan probeert ze zoveel mogelijk mensen te verzamelen. Jij weet hoe ze heet?
2: Ik weet hoe ze heet.
0: Hoe heet ze dan?
2: Veerle.
0: Ja, dat kan me, ik weet het even niet. Veerle, dat kan me echt heel goed. En ze gaat dus met de jongen van Kirchho Tropical. En toen straks hadden ze een filmpje ergens. En dan ging ze Veerle interviewen en vragen van, weet jij wat dit betekent, Limburgs?
1: Ja, wat pinselen is.
0: Pinselen, miemelen, die dingen allemaal.
1: Ja, inderdaad.
0: Een poekel, wat is een poekel?
1: Vera, wat zeg je?
2: Vera Uru.
1: Vera
2: Uru. Vera Uru.
1: Ja, volgens mij inderdaad. Vera Uru. Is lekker voorbereid hier, ja.
2: Toen ik haar gisteren zag voorbij komen op Insta, ging ik haar meteen volgen.
0: Ja, ik zag er toevallig mijn feed voorbij komen. Dan zie je toch maar hoe raar mijn feed werkt.
1: Ja.
0: Maar ze was echt op het roepen, zoveel mogelijk Limburgse volgers.
1: Ja,
0: en dat vond ik wel cool. Normaal heb je al die cheesy die gasten die zeggen, ja, meer volgers. Nee, druk op de like en druk op de volgknop. Nee, doe ik niet door.
1: Ja.
0: En zij zei ook van, als je niet Limburg bent, swipe even omhoog. Ik wacht wel even.
1: Ja,
0: ja, heel goed. Dat.
1: Ja.
0: Dus ik zal het straks even gewoon opzoeken. Misschien kunnen we ook een keertje gaan bellen en wat ze precies wilt bereiken met dit. Want ja, Kirchho Tropical is er mee bezig.
1: Ja.
0: En we zijn gewoon sowieso Limburg op de kaart zetten, want mootjes hier. Dus
1: ja, zeker. Ja. En die jongens van Kirchho Tropical, die moet ook weer een keer langskomen.
0: Ja, die hebben toch nooit tijd? Die zijn zo druk.
1: Die zijn wel heel erg druk, inderdaad.
0: Dat zijn echt gewoon bekende Limburgers geworden.
1: Ja, absoluut. Maar we hebben ze wel, het zijn wel
0: vrienden. We hebben ze wel groot gemaakt. Nee.
1: Het zijn wel
0: grapje
1: van ons.
0: Grapje.
1: We gaan wel leuk draaien.
0: Is het zo? Jouw nieuws.
1: Het thema is bellen en hier zit een telefoonnummer in.
0: Zit hier een telefoon? Ja, natuurlijk. Ja. Spider Murphy Gang.
1: Jazeker.
0: Aan de Duitse Schallplatte, lieve mensen.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten het stadion wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: werkt het.
1: We hebben het wel eens over platen die andere radiostations niet zo snel zullen draaien. Nou, ik weet heel zeker dat bijna niemand anders deze draait. Backstreet Boys The Call. Volgens mij niet. Dus dat is een hele goede vondst voor jou dat we dit gedraaid hebben. Jij kon hem helemaal meezingen trouwens.
2: Ja, dit was een plaat eigenlijk een beetje anders dan anders.
1: Vertel.
2: AJ McLean heeft zich hier heel erg tegenaan bemoeid. Max Martin schreef natuurlijk heel veel muziek voor de Backstreet Boys. Maar dit is echt een plaat die helemaal door AJ is gezongen. En de rest was achtergrondkoor. En dat kwam eigenlijk niet heel vaak voor in de muziek van de Backstreet Boys. Want er waren de rollen iets meer verdeeld, zeg maar.
1: Ah, ja,
2: maar ik zeg het elke week. Als we een thema hebben, dan worden er gewoon wel eens plaatjes gedraaid.
1: En dan gaat
2: niet meer
1: Kim helemaal los.
2: Ja, maar dan trek je gewoon een la open en denk je... Oh
1: die ook nog.
2: Hartstikke gezellig.
1: We hebben Mo nog steeds hier zitten.
3: Ja, zeker.
1: Ik vroeg je net van, is er iets wat we nog moeten vragen? Wat je nog zou willen doen? Nou, je gaat uiteindelijk, dat is het idee. Want we hebben een primeur, lieve mensen. Luister even mee. Als Mo de website klaar heeft en alles is gewoon up running...
3: Ja.
1: Dan mogen wij hier gewoon, hoeveel zei je?
3: 10 stuks.
2: 10 hoodies weggeven.
3: Jazeker.
1: 10 hoodies. Dus
2: ja, vette shit.
1: Zo gauw het gewoon af is, krijgen we vanmorgen een seintje. En dan komt hij hierheen. Dat zullen we op onze socials zeker nog even ook melden. En dan mag hij er gewoon 10 hier weg gaan geven.
2: Ja, te gek. Ja.
1: Aan de luisteraars. Helemaal te gek, toch?
2: En dat is meteen een goede reden om nog een keer terug te komen, Mo.
3: Jazeker.
2: Ja. Hartstikke gezellig.
3: Dat is niet alleen de reden, maar RTV Parks, dat is gewoon de beste radio.
1: Nou, kijk,
2: beste radiostation, gezelligste zender. En Kim en Erik op Saturday en alles top.
1: Nog even een kleine oproep aan Kevin. Je kunt geen spraakoproep doen in de WhatsApp. Dat gaat niet.
2: Dat gaat niet, jongen.
1: Dit is een radio.
2: Ja.
1: Nee, dit is Madison Avenue.
2: Don't call me baby.

0: Madison Avenue. Don't call me baby.
1: Ik wou net even kijken, dat had ik eigenlijk eerder moeten doen. Wat ze überhaupt nog doen? Want volgens mij hebben ze niet echt heel veel...
0: Dit was het originele.
1: Dit was zo slecht. Dit is zo mooi en zo slecht.
0: Bino Danjo, ma quale idea. En je zingt de hele tijd...
1: Balla.
0: Balla.
1: Dat is te gek dit.
0: Maar dan zit er dus ergens een stel producers in de jaren 90 en die denkt...
1: Balla.
0: Hier moeten we iets mee doen.
1: Dit is te gek dit. Die stem is ja. Zo slecht en zo... Hij is gewoon... Het is echt vet. Ik vind dit zo'n coole plaat.
0: Echt,
1: die, omdat hij zo slecht is, is hij gewoon cool.
0: Italo. Voilà. Ja, leuk. We kregen nog een heel leuk verzoekje binnen waarvan ik dacht... wauw, dat heb ik echt al heel lang niet meer gehoord.
1: Nee, en het radiostation hier zelf ook niet, want ze kenden de hele plaat niet.
0: Nee, precies. Het is een verzoekje van Xander. En om precies te zijn, Wyclef Jean en Mary J. Blige en 9-11...
1: Maar
0: en dat
1: wel.
0: Is er misschien helemaal waar je denkt, oh
1: toen
0: ja.
1: Toen ik dit begin hoorde, dacht ik, oh ja, die.
0: Even geleden.
1: Heel erg bedankt voor het verzoekje.
0: Lekker, Xander.
1: En totaal niet Spotify-waardig, hè? Vier minuten en nog wat.
0: We kijken hoe ver we komen.
1: We zien er wel.

0: Jij kreeg een error.
1: Ja, en ik ben er niet helemaal eruit of het nou het goede is wat ik gevonden heb. Of het klopt, hij lijkt er wel een klein beetje op. Want ja, het gitaargriffeltje, daar ging het een beetje om. En het ging even zo snel, dus... Nee, dat lijkt er niet op. Dit is wel een hele goede plaat.
0: Dit is dit. Echt een leuke plaat, ja.
1: Oh, dit is wel goed.
0: Lekker 90's.
1: Zij zingt dit zo raar dat het echt cool is.
0: Ik vond dit een heel leuk liedje vroeger.
1: Die gaat echt gewoon op de playlist voor volgende
0: ja,
1: week.
0: Leuk, want ja, dat is echt... Ja. Dus dat.
1: En ik ben nog niet helemaal eruit welke gitaar en ringeltjes. Ik ga erachter komen, want het zit echt met een puntje van mijn tong.
0: Puntje van je tong. Nou ja, ja, oké, okay, we hebben in ieder geval weer een...
1: Oh, balla.
0: Oh, vind je? Ja, balla. Gewoon een balla erbij. Het thema is bellen. Wie heb jij het laatst gebeld?
1: Wie heb ik laatst gebeld?
0: Ja.
1: Oh ja. Andy. Andy heb ik laatst gebeld. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Toen je gisteren moest draaien. Ik ben wat kwijt.
1: Die wacht eventjes kijken. Andy appte nog. Hij was bij Hoorgeweer. Daarom kon hij even meekijken.
0: Ah.
1: Ben er even snel gestopt nog. Dus hij heeft alles opgehaald. Volgens mij weet ik veel wat. In ieder geval, hij was meekijken en hij is aan het werk.
0: Oh, nou ja, supergezellig.
1: Dus, balla.
0: Ja, dat. Balla. We gaan van Wyclef Jean en Mary J. Blige naar de Pussycat Dolls en Will I Am.
1: Wie heb jij laatst gebeld?
0: Ja, ik denk Joep.
1: Oh ja, dat kan. Ja, en jij Mootje, wie heb jij laatst gebeld?
2: Dat is een hele goeie. Ik denk dat het...
1: Oh, of ben je bang om te bellen? Kan
2: nee.
1: Ook. Ja, generatie ding. Nou ja.
2: Kan dus.
1: Je zus.
2: Je zus. Okay. Jazeker.
1: Nou, dat is helemaal goed.
0: Ja. Wyclef Jean, inderdaad, Marcel, van Gone Till November. Ja, 100%.
1: Maar dan ben ik nog niet achter het gitaarringeltje, maar dat
0: maakt
1: niet uit.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Ik ga wel even verder zoeken. Piep, piep.
0: Berichtje net ook van Marcel Bourgogne. Die vroeg, kunnen jullie misschien ook even reclame maken voor Heuvels en Helden?
1: Wie? Nog dat, een keer? Is Heuvels en Helden?
0: Ja.
1: Moeten we Heuvels en Helden gaan...
0: Ja, het is wel een mooi initiatief hoor.
1: Ik heb
0: het
1: ondertussen bijna 3 keer gezegd. Heuvels en Helden. Ja,
0: op de berg van...
1: Je bent wakker.
0: Van Valkenberg wordt binnenkort gesport voor het goede doel. En dat is het Kankeronderzoekfonds Limburg. En daar kun je lekker mee gaan fietsen op zaterdag 4
1: ik pas
0: juli.
1: Even.
0: Ja, is niks voor jou, hè?
1: Nee,
0: wel een
1: niet
0: heel
1: meer.
0: Mooi initiatief waarbij
1: absoluut,
0: mensen gewoon voor elkaar lekker gaan bewegen om veel geld op te halen voor Heuvels en Helden. Marcel, als je meeluistert, je kan sowieso even een mailtje sturen naar info@rtbparkstad.nl. Dan kun je misschien gewoon een keer in de uitzending bij een van mijn collega's, onze collega's, komen vertellen over Heuvels en Helden.
1: Lijkt me
0: en wat
1: een goed
0: het allemaal inhoudt.
1: Lijkt me een heel goed idee.
0: Ja, lijkt me ook een goeie. Lekkere muziek draaien is ook
1: leuk.
0: Altijd een goed idee. Pussycat Dolls. Beep. Ik zo lekker dit.
1: En dit mag hier gewoon lekker hard, hè? Dus niemand die klaagt. Het staat te hard, maar het zachter. Nee, helemaal niemand. Het is een radiostation.

0: Kim gaat helemaal los hier. Kim is nog steeds live op Instagram en het kind staat hier gewoon echt dronken stuiteren.
1: Ja.
0: Misschien te veel suiker, ik weet het niet, maar ja.
1: Is ook gejat dit, hè? Of in ieder geval, laten we zeggen, gesampled. Ja,
0: ja oké. Okay. Maar die ene van 9-11?
1: Ben je nog steeds naar op zoek?
0: Ja, en volgens mij is het toch 9-1-1 is het toch echt gewoon door hem gemaakt.
1: Ja.
0: Maar het lijkt ergens op. Dus het is niet gesampled, maar het lijkt gewoon ergens op.
1: Ja,
0: ik kom er nog wel achter.
1: We komen er nog wel achter. En weet je, anders zijn we het morgen weer vergeten. En dan is het ook prima.
0: Ik heb je gewoon morgen, weet je nog?
1: Je gaat mij morgen appen, ja.
0: Dit zijn allemaal die dingen, dat blijft zo lang hangen.
1: Ja.
0: Kun je Ekdom even vragen? Ekdom, kom op, hè.
1: Oh, Dr. Pop, help.
0: Als Gropedia dan niet weet, dan weet Ekdom het wel.
1: Ja, dan weet Gerard het wel, dat klopt inderdaad. Hey, ik heb een heel fout plaatje.
0: Ja, die is zo leuk, dit 1984. Die kan ik me nog heel goed herinneren, dit.
1: Als je het hebt over bellen.
0: Ja, oh, Stevie Wonder.
1: I just

0: bam, bam. Ja, hij heeft een staand eind.
1: Ja, jij bent tegen mij praat, dus een koptelefoon op, ja. Heb een keihard Stevie Wonder aan hem staan.
0: Nee, jouw volume staat wel een tandje harder dan dat van mij.
1: Ik zie jouw mond zo gaan. En dan denk ik, ja, het is dat best.
0: Ja.
1: Ik versta er helemaal niks van. Maar het ging om het staand eind. Ja, dat heeft hij inderdaad.
0: Oh,
1: en Joep zei nog het beste bedliedje dat er is.
0: Ja, belliedje.
1: Oh, ik dacht bedliedje.
0: Nee, belliedje.
1: Het kan toch ook in bed gaan? Nee, ja, belliedje.
0: Kan ook. Draai je ook nog Don't Call Me Maybe van Madison Avenue?
1: Die heb je
0: ja, zeker.
1: Getikt,
0: nee, die hebben we gedraaid om 6:30 over 6:30. Jammer dat je er toch niet bij was, Marcel. Maar die hebben we al gedraaid.
1: Carly Rae draait die maps.
0: Ja, want toch? Die was vanmiddag al gedraaid. Dus dat ging niet. Carly Rae Jepsen met Don't Call Me Maybe.
1: Moeten we niet doen, moeten we niet doen.
0: Don't Call Me Baby zat er inderdaad wel in. Maar Marcel, dat is alleen maar even een teken dat je volgende week gewoon vanaf 6:00 mee moet kijken. En iedereen die nu luistert en via tv meekijkt. We zijn er volgende week om 6:00 weer.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Het is bijna 8:00.
1: Het is bijna 8:00.
0: Mootje.
2: Yes.
0: Ja, super fijn dat je er was. Dankjewel.
1: Ja, en dankjewel voor een super mooie cadeaus.
0: Ja, super mooie cadeaus. We zien elkaar sowieso binnenkort. Hè?
2: Ja,
0: dan kom je weer terug en dan gaan we leuk wat cadeaus weggeven aan de luisteraars.
1: Prijzen, lieve mensen. Zoals Gilles het zei.
0: Prijzen.
2: Kan alleen maar bij RTV Park.
0: Ja, zeker.
1: Je komt een keertje terug. Dat is wel heel fijn. Dus zo gauw die website in de lucht is, laat het ons weten. Ja, we gaan maar gewoon een date regelen.
0: Wij wensen in ieder geval iedereen een heel fijn weekend. We gaan eruit met 112 en Dance With Me. Ik sta er maar voor zin voordat we eruit geknald worden.
1: Dat gebeurt best vaak, hè?
0: Ja.
1: Nou, iedereen een fijn weekend alvast.
0: Fijn weekend. Dankjewel voor het luisteren en het kijken. Ik heb weer echt een topavond gehad.
1: Ik ook.
0: En dan moeten we nog naar een feestje.
1: Ik wou net zeggen. Dus dat. Jongens, bedankt.
0: Fijn weekend allemaal.
1: Tot de

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulst dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah!

0: vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het cruiseschip Hondius, dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de Hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur. Die zag hem door onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij. Een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelre Dome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Wow!
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp. U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
8: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie in Arnhem heeft betogers die antisemitische teksten met zich meedroegen weggestuurd van het stadion waar de vanwege zijn neonazistische uitspraken omstreden Amerikaanse artiest J een concert geeft. De demonstranten probeerden de acties tegen dat optreden te verstoren. J heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument dat alleen in zeer dringende gevallen wordt verstrekt. Het cruiseschip Hondius, dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur.

0: gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstjevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
0: Mmm.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest Ye in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. Ye heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. De uit de gevangenis van Brugge ontsnapte Russische crimineel is nog altijd niet terecht. Hij bedreigde vrijdag tijdens het verkleden voor een onderzoek in een ziekenhuis zijn bewakers met een scherp voorwerp en verdween zonder een spoor achter te laten. De voortvluchtige zat een gevangenis.

0: zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Carwash keeps you moving.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde?
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik die nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel!

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Gia.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Dit heeft de ambassadeur van Iran in Mexico tegen journalisten gezegd. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest Ye in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. Ye heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Kom binnen.
6: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 12.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

Dit is Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In de laatste opiniepeil.